0: daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: goed.
1: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
2: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
1: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
2: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
1: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe
1: op Radio

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en
0: Radio M Utrecht.
1: Een nieuw parlement
0: in Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hey, Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
13: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
12: NRV.
13: Waar vraag je dat?
12: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
13: Wij?
12: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
14: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: NRV.
16: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Vroeg op zondag, met Lisbeth de Moor.

in de Flower Power tijd. De bloemenkindertjes heette dat. Herleven weer even met Let's Go to San Francisco. Ik ben er nog nooit geweest, moet ik zeggen. Was het heel mooi. Zeker toen, in 1967. Toen deze mannen, het zijn voornamelijk mannen volgens mij, die muziek maakten, de Flowerpot Men. Ben je welkom mee. En ik reed hier naartoe. Het is de laatste zomerzondag van het jaar, 20 september. Ja, binnen is het, 20 graden, buiten iets van 17. Ja, de laatste zomerse dag. Officieel gaat die 21, mijn moeder zei altijd 23 september in. 100 jaar geleden, 1926, was 20 september de laatste zomerse dag met 25 graden. Of we dat vandaag gaan halen, weet ik niet zeker. Het is de geboortedag van Sophia Loren. Ze is voor 92, hetzelfde geboortejaar als mijn moeder, die er al een tijdje niet meer is. En misschien herinner je je haar nog goed. Zeilmeisje Laura Dekker. Toen, 14 jaar, wilde ze de wereld omzeilen. En dat deed ze ook. En nu 31 jaar geworden. Vandaag. Nou, fijn. Je krijgt 2 jaar lang muziek. We gaan het hebben over het NK Nederlands Kampioenschap Fietscourieren. Dat is heel uniek in Utrecht vandaag. En hoe dat zit hoor je straks rond 9:15. En over de klimop. Hoe belangrijk die is om insecten te vangen. Nou ja, laat weten hoe je erbij zit. Of je er al vroeg uit bent misschien. Het is een beetje grijs buiten, maar misschien klaart dat nog heel erg op. Komt de zon erbij, we gaan het meemaken. Welkom.

Jackson. Ja, de film is helaas niet meer in de bios te zien. Natuurlijk nog wel te streamen op allerlei kanalen. En daarvoor Zolle Taxi van Vanessa Paradis. En wij gaan alvast een klein beetje kijken wat er zo al te doen is. Dat is volgens mij best wel wat. In onze eigen provincie. Want september is gaande en dan is dat toch altijd alweer. Dan start het seizoen ook weer echt, hè. In Baren beginnen ze alvast met een buurtrommelmarkt. Daar kregen we een berichtje van. Dat is allemaal op de Wijkamplaan in Baren. Aan de evenzijde zeggen ze daarbij, dus aan de evenkant. En bewoners die houden die buurtrommelmarkt zelf van 10 tot 4. Nou, je kunt er van alles vinden. Antiek, curiosa, brokanten, speelgoed en kleding. Verkocht door de mensen zelf. En de toegang is gratis, zegt Leo. En die stuurde ons dat berichtje. Ik kreeg ook nog een leuk berichtje van Henny. Goedemorgen, vind ik zo leuk, zegt ze. Elisabeth. Ik was al vroeg wakker om zo lekker hard te gaan lopen. Met mijn maatjes. Vanmiddag Feyenoord, FC Utrecht. Spannend. Fijne uitzending en iedereen een fijn weekend. Groetjes uit IJsselstein. Dankjewel, Henny. Ja, ook veel groeten terug en sterkte met de wedstrijd vanmiddag. Spannend. Dan, het zijn oogstfeesten naast het voetballen. Natuurlijk hebben we het vast ook nog wel even over vandaag. Dit weekend zijn de jaarlijkse oogstfeesten in de stad Utrecht. En dat gebeurt bij 3 stadsboerderijen. Stedenhoge Woerd, Stadstuin Zuilen en Giftsteden. Dat is aan de Van Swindestraat. En dan kun je je eigen appels, peren, pompoenen oogsten. Kleurrijk boeketje plukken, ook leuk. En ontdekken wat er zo allemaal meer in de stad groeit. Ga maar op ontdekkingstocht door de tuinen. Doe mee aan een workshop, een spelletje. En maak ook gewoon kennis met de lokale makers en de producenten. Er is van alles lekkers om te proeven en live muziek om van te genieten. Die oogstfeesten, daar hoef je niks voor te betalen, kun je gewoon zo naartoe. Kom lekker rondstruinen op de markt met lokaal voedsel en ga lekker kijken. Dus Stadsboerderij Stedenhoge Woerd, dat is in Leidsche Rijn. Stadstuin Zuilen aan de Daalseweg. En Giftsteden aan de Van Swindestraat. Nou, straks hebben we er nog wel meer. Onder andere op vliegbasis Soesterberg. Ja, en ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar dat NK fietscourieren. Robert-Jan die was er van de week al even bij het oefenen daarvoor. Horen we straks meer over. Eerst lekker Taylor Swift.

Ja, dat is echt uit de oertijd van de popmuziek. Well, take good care of my baby. Bobby V, Take Good Care of My Baby uit 61. En we gaan even kijken, want als je dan toch naar buiten gaat, dan is het ook wel leuk om even te weten hoe het weer is. Het staat best wel bewolkt, dat zie ik nu ook. Vooral in het zuiden ook, vrij veel bewolking. En daar in het zuiden komen ook buien voor. Valt hier volgens mij nog wel mee. Elders breekt de zon steeds beter door. En in de middag is er een mix van zon en wolken. Ja, in het noorden en het oosten kan een bui voorkomen. Dus het kan net zijn dat wij hier in de regio dat net een beetje mislopen. Maxima, volgens mij tot 21 graden, liggen nu tussen de 17 en de 19 graden. Er waait af en toe wel een stevige westenwind. 'S Avonds schijnt de zon nog een tijdje, is het droog en dan neemt die wind ook in kracht af. Nou, dat is fijn om te weten als je er dan nog op uit wil vandaag. En zo kan je bijvoorbeeld naar vliegbasis Soesterberg. Loop of ren mee of kom aanmoedigen bij de MS Motion. Daar wordt hard gelopen en gewandeld, ook alweer voor een toekomst zonder de ziekte MS. Zenuwslopend is die. Deelnemers rennen of wandelen 5 tot 10 kilometer voor onderzoek naar een oplossing. Ja, het is tegenwoordig echt heel gebruikelijk. Afgelopen zomer hadden we ook ontzettend veel goede doelen. Maar waarom ook niet? Als je daar graag iets aan wil bijdragen, dan moet je dat zeker doen. Partners worden mantelzorgers, kinderen zien hun ouders veranderen en vrienden voelen zich machteloos. En wat voor velen vanzelfsprekend is, zoals lopen zonder na te denken of de dag energiek doorkomen, is voor mensen met MS natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend en zelfs een dagelijkse strijd. Begint allemaal om 11 uur met de 10 kilometer hardlopen en daarna 5 kilometer hardlopen. En daarna kunt ook gaan wandelen. Dat mag ook 10 kilometer tot 5 kilometer. Allemaal bij vliegbasis Soesterberg gebeurt het allemaal vandaag. En dan, als je nou van beachvolleyballen houdt, dan moet je echt in Utrecht zijn bij de jaarbeurs. Volgens mij heb ik het ook gezien. Tot en met vandaag is het Queen and King of the Court. Dat is echt zo'n wedstrijden op het hoogste niveau op het jaarbeursplein. Ze noemen het nog zomerstadion, want het is daar buiten opgezet. De beste beachvolleyballers van de wereld die zijn bij elkaar voor een spectaculaire strijd in het hart van Nederland, dus in Utrecht. Vandaag nog van 14:30 tot 17:30. En de halve finales, vrouwen en de finale. Even kijken, ook vrouwen volgens mij. Mannen ook halve finale en de finale. Dus dat wordt heel spannend vanmiddag op het Jaarbeursplein. En voor de platenliefhebbers, nou die zijn hier heel veel, dat weet ik. De 23e editie van de platenbeurs in Harmelen. Mind Music, vandaag de 23e editie dus voor platen. Maar ook cd's kun je ook krijgen. Je kunt er naar hartelust rondsnuffelen. Duizenden titels, allerlei genres. Ja, dat is toch gewoon lekker. In het recreatiecentrum H20 in de Uithof in Harmelen. Ga naar de Bengels en dan zo dadelijk naar Claudia de Breij.

of een kaartje te krijgen is, maar dat valt nog niet mee. 3 december staat ze in Utrecht zelf. Nou, dat is helemaal uitverkocht, maar ook in heel veel andere steden en plaatsen. Je kunt nog een kaartje krijgen, eens eventjes kijken in Breda. Er zijn nog wat kaarten in Apeldoorn en in Theater Orpheus. En moet ik even kijken welke maand dat is. Eens even zien, dat is... Ja, ook in december, jongens. Dat is, nou, dat is hartstikke leuk voor Claudia. Maar jammer voor ons, het is echt... Ja, ze gaat hartstikke goed. Dus draaien we haar allergrootste toppen nog een keertje. En zo dadelijk, Prince op Radio M Utrecht. Komt ook niet elke dag voor.

70. Ooit hebben we hem zien spelen hier in de Galgenwaard in Utrecht. Dat trad hij 3 keer op en dat werd uiteindelijk volgens mij 5 keer. Eind jaren 80 en dat was zo succesvol. Dus van die 3 werden het 5 concerten. Misschien ook nog in Den Haag, dat weet ik niet meer exact. Maar dat was toen Sign of the Times. Het was echt een geweldig concert. Echt een van de beste live artiesten die ik ooit... ik heb er niet zoveel gezien, maar hem vond toch wel echt helemaal geweldig. In de Galgenwaard notabene hier in Utrecht. Onze muzieksamensteller die dacht, ik haal een grapje uit. The Most Beautiful Girl, maar dan van Charlie Rich.

0: Riley Rich op Radio M Utrecht.
1: Daar hoor je hem. En wij gaan naar Robert-Jan Boy. Iedere week is hij in Utrecht, is wakker te horen in de vroege ochtend. Hij gaat de hele provincie door. En vrijdag was Robert-Jan op een plek, een hal in Leidsche Rijn. Daar werden de voorbereidingen getroffen voor een bijzonder Nederlands kampioenschap. Door onmogelijke routes, wegen en paden in de regio Utrecht, fietscouriers uit heel Nederland komen samen. Het schijnt er 50.000 te zijn, die zullen er misschien niet allemaal zijn, voor een dag vol uitdagende races, sportiviteit en gezelligheid. Of je nou komt deelnemen, aanmoedigen of als vrijwilliger helpt, iedereen is welkom en het gebeurt allemaal op het terrein van Lageweide. En Robert-Jan die ging daar gewoon eens kijken van de week bij de voorbereidingen.
2: We hebben deze ruimte heel eventjes mogen we gebruiken. Want zondag organiseren wij het NK Fietscourier.
3: Ja, wat gaat er met deze blauwe kratten gebeuren?
2: Ja, die moeten de mensen die meedoen aan een cargo race, moeten al dat soort dingen gaan vervoeren. Dus je hebt eigenlijk twee races zondag. Dus de gewone race en dan kan je op een snelle sportieve fiets rijden. Maar er is ook een cargo race en dat doe je dus met zo'n bakfiets. Ja. En dan moet je dus ook echt daadwerkelijk een pallet gaan bezorgen of een autoband. Ja. En degene dus die cargo het snelste en het slimst vervoert, die kan daar in die discipline Nederlands kampioen worden zondag.
3: En hoeveel kilometer wordt er dan gereden? Hoe gaat het daar niet om?
2: Ja, daar gaat het niet echt om. Kijk, de race gaat om en nabij 3 uur duren. En degene dus die het meeste ritjes, opdrachten vervoert. Ja. En dat op de slimste manier doet. Dus degene die misschien wel wint, die fietst misschien niet eens het hardst of het verst. Maar die heeft die manifesten die moet gaan doen het slimst gelezen. En de kortste weg daarin.
3: Dus navigatie moet je gebruiken, snelste van A naar B komen. Weet ik wel, dat soort zaken hoort er allemaal bij.
2: Ja, het is een combinatie van de

0: Dan dus nu gaan kijken, hey, wat moet ik doen?
1: Wat moet ik doen? Ja, dit is sowieso even kijken wat er gedaan moet worden. Wacht even, deze fiets staat ook maar standaard, geloof ik. Het is een... Even kijken hoe die standaard... Even... Is dat goed zo? Ja. Het is een fiets met een... Ja, kort, een beetje kleiner voorwiel, een groter achterwiel. En voor het sturen een enorme brede bak. Ja, even kijken of dat lukt. Ho, ho, dat is even wennen, zeg, dat sturen, Gijs. Goedemorgen, zeg. Ho, remmetje zit hier. Ja, je moet echt met je draaicirkel rekening houden. De loods staat open. We gaan hier naar rechts. Daar racen we dan uit. En dan komen we buiten. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe?
2: We gaan oversteken.
1: Oversteken. Oh, wacht even, er komt wat aan. En dan. Het is even wennen met die draaicirkel, zeg. Oversteken. Hier bij een benzinestationnetje. En rechts. Hupsakeetje. Ja, laten we daar maar even stoppen voor de zekerheid. Komt ook een auto aan die denkt, wat is dit voor flauwekul? Nee, we zitten midden in een NK. Notabene. Ja, dan stoppen we hier eventjes. We zien hier het bedrijventerrein voor ons uit.
0: Ja, we zijn inmiddels op het NK-parcours gekomen. En ja, we rijden hier ook op een zondag, omdat het dan het meest rustig is. Hè. Dan hebben we minder verkeer als dat er vandaag is.
1: Ja, ja, ja.
0: En, maar goed, we hebben een vergunning van de gemeente en er zijn verkeersregelaars. Dus ja, we kunnen hier gewoon veilig gaan racen zondag met z'n allen.
1: Wat een ongelooflijk tafereel. En dan ploegen uit binnen- en buitenland. 70 deelnemers in totaal. De fietscourier is vorig jaar Nederlands kampioen geworden.
0: Ja, zowel bij de mannen als de vrouwen. En het is niet echt een ongeschreven regel misschien. Maar ja, degene die wint, die heeft wel ook iets. Dat je dan het volgende jaar het NK ook wel kan organiseren.
1: De belangrijkste vraag van de belangrijkste vraag is natuurlijk. Ja, waarom doen jullie dit? Het gaat om het fietscourieren. Dat wil je in de spotlight zetten.
0: Ja, en het is courieren is... je werk doe je in je eentje. En je kan niet meten of je daar goed in bent. En daar is dit uit ontstaan, denk ik. Dat je gewoon je kan meten met andere couriers of je goed bent in je vak. En ik zie het eigenlijk altijd als dat je met z'n allen viert dat je fietscourier bent. En dat is wel een
1: Want waarom is dat zo mooi?
0: Ja, ik weet niet, het is de prachtigste baan van de wereld, toch?
1: En, ja, fietsen, goed voor het milieu, dat is één.
0: Ja, dat is één. En je bent ook aan het nadenken, maar je bent buiten, je bent met je lijf bezig. We bezorgen zendingen die er ook toe doen.
1: Vaak dringend zijn, je wordt gebeld van, hey, kun je dit daar en daar brengen door ziekenhuizen en zo.
0: Ja, en dat zijn belangrijke taken die je vervoert. Dat geeft een mooie manier van voldoening, denk ik. En van het weekend gaan we gewoon vieren dat we dat met z'n allen doen in Nederland. En dat is mooi dat je daar ook blijkbaar de beste in kan zijn.
1: Nou, het zit in de lift. In ieder geval, mensen kunnen komen kijken.
0: Zeker.
1: Nou, we zijn benieuwd. Zeg, toi, toi, toi. En veel plezier. Ik ga nog even kijken, hoor, met dit speciale bakfietsie. 1, 2, 3. Wacht even.

Met een applausje voor de Chorus. Wat leuk om weer eens te horen. Hier in de versie dus van de Chorus Old Town. Daar zijn wel meerdere versies van. En ik heb nog een paar leuke dingetjes voor je. Als je nou heel erg van treinen houdt, dan moet je wel even naar het Open Treinfestijn. Georganiseerd door het Spoorwegmuseum. Treinen die normaliter gesloten zijn, zoals het historische rijtuig de Orient Express, kunnen dit weekend van binnen en van buiten worden ontdekt. Ook is er toegang tot de nieuwste intercity van de NS, de ICNG. Nou, die ken ik niet persoonlijk. Medewerkers staan het hele weekend klaar om meer te vertellen. Tickets kun je krijgen via het Spoorwegmuseum. En als je trouwplannen hebt, of je kinderen misschien trouwplannen hebben, dan moeten die naar de trouwbeurs in Theater Stephanus. Dat is allemaal in Utrecht, 16:30 tot 16:30. En hou je van jazz? Vanmiddag hartstikke leuk in de Serial. Dat is de oude sojafabriek in Utrecht-West, Ogenal, Lombok. Daar is jazz in de Serial, de kick-off. Ze doen daar iedere maand een jazzconcert. En vandaag met een aantal artiesten, onder andere Alex Siegers, Caroline Lobanov, ook docenten aan het instituut. Mark Scholte, saxofonist onder andere, en het Metropoolorkest. Daniel Sand, Stefano Eges of Agus, nou, ga zo maar door. Vanmiddag dus om 16:00, heel leuk, in de theaterzaal van de Serial. Bij buurten daar in de fabriek. En dat vind je dan weer in de oude Serialfabriek. Vlakbij de Munt is dat eigenlijk. Hele leuke plek, kan ik aanbevelen. We gaan nog één liedje draaien en wel van Cadans. Dagen dat ik je vergeet, moest eraan denken. Ja, dat klinkt een beetje raar. Morgen is het Wereld Alzheimerdag. En wordt gedacht aan al die mensen die niet hun geheugen paraat hebben. Er wordt er van alles georganiseerd. Misschien komen we daar nog even op terug. Of heb jij daar ook ervaring mee? Of gebeurt er iets bij jou in de buurt? Dagen dat ik je vergeet. Cadans. Spreek je zo weer na 9:00.

0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhuitjes.nl.
3: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
3: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
19: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt, nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
3: Zei hij nou 200 euro?
20: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Start je dag zonder barst.
29: Opgelost, autotaalglas.
30: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
31: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
32: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
33: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
34: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
33: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
18: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
35: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Mr. Golden Hair draaien we hier graag op Radio M Utrecht. En fijn dat je erbij bent. Tweede uurtje alweer. We staan hier al vanaf een uurtje of 8. Misschien ben je net wakker. Nou, hartelijk welkom dan. Beetje een bewolkt dagje nog, maar het gaat een beetje openbreken. In de loop van de dag, het is 20 september. Ja, ik zei het al vanmorgen, de laatste zomerse zondag. Want ja, morgen is het officieel herfst. Of, mijn moeder zei altijd 23 september. Nou, die hou ik dan maar aan. Maak je er een relaxed zondagje van? Of ga je nog wat ondernemen? Maak je een beetje werk van het ontbijt? Dat vroeg ik vorige week ook. Vind ik altijd leuk om wat tips te horen. Van wat je zo al maakt en hoe je erbij zit. Vandaag de wedstrijd, hè? Utrecht-Feyenoord. 11:45 in de Kuip. Verder genoeg te doen dit weekend. Volgende week Burendag. Morgen Wereld-Alzheimer-dag. Komen we ook nog even op terug. Er is veel te doen. En de klimop. Ik heb er zelf heel lang veel gehad in de tuin. En er komen ontzettend veel insecten op af. En volgens Luc Hogestein, onze bioloog, is dat maar wat belangrijk. Het is echt een insectenverspreider. Daar horen we zo meer over. Fijn dat je erbij bent. Dit is Gregory Abbott. Shake you down.

Gregory Abbott en Shake You Down. En ik had het net over FC Utrecht. En morgen zou er in het kader van die Wereld Alzheimerdag een symposium zijn. Dementievriendelijk sporten, of dementievriendelijk hoor ik tegenwoordig ook wel weer hoe je het uitspreekt. Ja, dat is geannuleerd. Dat zou morgen om 4:00 zijn in het stadion van FC Utrecht. Maar op de website van Alzheimer Nederland staat dat het is geannuleerd. Dus morgenmiddag om 4:00 zou dat plaatsvinden op Wereld Alzheimerdag. Symposium dementievriendelijk sporten. Ja, nu ik het er toch over had, denk ik, dan meld ik dat in ieder geval nog maar eventjes.

0: Goedemorgen, je luistert naar Vroeg op Zondag. Ik ben altijd rond deze tijd even met Luc Hoogstein. Ik wil zeggen boswachter, maar dat ben je helemaal niet. Bioloog, natuurfotograaf, binnenkort een theatertour, maar daarover later meer. En kijk vooral in de natuur, in de directe omgeving. En Luc, waar wilde jij het deze week over hebben?
1: Nou, ik wilde het vandaag hebben over een van de meest belangrijke planten van dit moment. En iedereen kent hem, dat is de klimop.
0: Oh.
1: Ja, want de klimop, dat is een prachtige plant. Hij blijft het hele jaar door lekker groen. Dus in je tuin is die sowieso altijd wel heel waardevol. En omdat hij het hele jaar groen blijft, is het een hele belangrijke verstopplek voor ontzettend veel insectensoorten en spinnensoorten enzovoort. Dus het is een belangrijke plek om te wonen. Maar wat nu op dit moment speelt, is dat de klimop aan het bloeien is. En het is een van de weinige planten die op dit moment van het jaar, in dit seizoen zeg maar, gewoon nog bloeit. En dat betekent dat ontzettend veel insecten op die bloemen afkomen. Dus als je klimop in je tuin hebt, dan ben je verzekerd van behoorlijk veel aandacht van insecten.
0: Ik heb dat in het verleden zeker ook gehad. Op de schuur had ik een enorme lading klimop. En dat zat vol met insecten inderdaad. En welke zijn dat dan vooral? Wat komt daarop af?
1: Nou, het zijn vooral bijen en hommels die er nu op afkomen, maar ook allerlei verschillende soorten vliegen. En wat ik toevallig gisteren op de klimop zag, dat was echt super gaaf. Want de hoornaars, die vliegen ook nog, de Europese hoornaar. Dus niet die geelpoot, niet die Aziat, maar onze eigen Europese hoornaar. En die jaagt op andere wespen en bijen. En die was letterlijk aan het jagen tussen de bloemen van onze klimop. Die vloog heel langzaam tussen de bloemen door. Ja. En op een gegeven moment zag hij een wesp zitten die kon pakken als prooi zijnde. En daar dook hij in één keer bovenop. En hij ving dus letterlijk voor mijn neus een wesp op de klimop. Ja, dat was echt mega gaaf om te zien.
0: Mega gaaf om te zien, maar natuurlijk eigenlijk niet zo leuk dat deze het ook voorzien heeft op de bijen bijvoorbeeld, hè?
1: Nou, weet je, de meeste bijen op mijn klimop, dat zijn honingbijen. En ik vind het niet zo heel erg als die honingbijen worden opgegeten door de hoornaars, door mijn Europese hoornaars, zeg maar. Oh. Want die honingbijen, die roven namelijk nogal veel voedsel voor onze wilde bijen weg. Want als je weet hoeveel nectar en stuifmeel wordt verzameld door honingbijen, ja, dat zijn astronomische aantallen of getallen, zeg maar. En dat is eigenlijk voedsel wat onze wilde bijen dus niet meer kunnen opeten. Dus als die hoornaar de honingbijen opeet, ben ik er niet zo heel erg rauwig om.
0: Oké, nou ja, dat is dan oké, dat nemen we dan aan. Ja. Oh, wel zielig voor die bijen, maar goed.
1: Ja.
0: Nee, dankjewel. En de klimop is dus eigenlijk een ontzettende goede insectenverspreider, zeg maar.
1: Precies, dus knip de bloemen niet af als je ze in je tuin op je klimop, maar laat ze lekker staan. En uiteindelijk komen er weer besjes uit die bloemen en die worden weer opgegeten door vogels. Dus het is echt een ontzettend belangrijke plant. Ja.
0: Dat is een goede tip, over vogels gesproken. Volgende week wilden we het in ieder geval hebben over de vogeltrek. Ja. Is dat nu zo rond 20 september ook al gaande? Of duurt dat nog even?
1: Nee, dat is al volop gaande, al een week of twee, drie ongeveer. Dus we zitten midden in het trekseizoen. Dus dat is een mooi onderwerp voor de volgende week.
0: Dan gaan we dat doen, volgende week dus over de vogeltrek. Dank je voor nu en ik wens jou een hele fijne zondag.
1: Hetzelfde.
0: Oké, doeg.

Ja, ik zat zo intensief te luisteren dat ik bijna begon het schuifje open te zetten. We zitten in de jaren 80. Heel veel, dit was 81, Grace Jones. En de jaren 80 zijn overal. Bruno Mars heeft nu een power ballad gemaakt samen met Carol G. Dat is een zangeres, een bekende Colombiaanse zangeres, een songwriter. Wereldwijd had ze grote successen, vooral in Latijns-Amerika. Officieel heet zij Carolina Giraldo Navarro. 1991, dus nog best wel jong. En samen hebben ze dit liedje gemaakt. Stil. Een beetje jaren 80-achtig, maar dan nu.

Gabriel. Los van Genesis. En Salisbury Hill op Radio M Utrecht. En fijn dat je luistert. Het is vroeg op zondag. En ik vertelde net al over Alzheimer Nederland. Morgen is het Wereld Alzheimer Dag. Ik zeg het nog maar een keer. Het symposium wat bedoeld was over dementievriendelijk sporten in het stadion van FC Utrecht, dat gaat morgen niet door. Is geannuleerd. Zou morgen zijn om 4:00. Een stuk vanmiddag wel de wedstrijd. Utrecht, Feyenoord. Nou, vanmiddag, ja, 12:15. En dan verder in het Jongheimer Café Utrecht. Dat is wel bijzonder. Dat is namelijk hier in de kantine of in onze lunchplek van RTV Utrecht. Morgenavond om 19:30 is het Jongheimer Café. Dat gaat dus ook over Alzheimer. En de onvergetelijke kookclub in Utrecht, die is woensdag 23 september om 17:00 in het Alzheimer Café. En ga even kijken op de website van Alzheimer Nederland. Daar vind je nog veel meer. Ook in Zeist pak ik ook even bij, omgeving. Even zien. Even met het muisje, zo die kant op. Ja. Locaties Zeist en omstreken, daar is ook van alles in Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede. Kun je naar de Alzheimer Cafés. Nou ja, ga in ieder geval naar de site van Alzheimer Nederland. Dan kun je echt naar jouw locatie gaan om te kijken wat er allemaal zo te doen is. En dat is best veel. Volgende week de Burendag, dat is zaterdag. En het is ook ontzettend leuk om te zien wat er allemaal te doen is. Je kunt naar een kaartje. In Utrecht alleen al, de provincie, zijn meer dan 500 activiteiten. Helaas kun je daar nu geen geld meer voor krijgen, maar dat kan vaak wel, dat je subsidie kunt aanvragen. Wel kun je nog je activiteit met jouw buurt, met jouw straat nog aanmelden bij Burendag. Bedoeld om mensen meer met elkaar in contact te brengen en samen een bakkie te doen. Doe je eraan mee met jouw straat of met jouw plein of met jouw buurt? Laat het me even weten, dat vind ik leuk. Gaan we nog weer even terug naar de jaren 80, daar zijn ze weer. Kan het ook niet helpen. De Police met Sting in de voorhoede.

And Every Breath You Take op Radio M Utrecht. En fijn dat jij luistert. Ik heb nog een aardige. Het is bij het Utrechts landschap. Je hebt hier altijd zoveel mooie dingen. Vanmiddag kun je nog mee om 1 uur met een wandeling. In de buurt ook weer van vliegbasis Soesterberg. Daar hadden we het eerder al even over. Van 1 tot 3:30. En die wandelexcursie die start bij de loopbrug naar de entree van het Nationaal Militair Museum. Dat vind je dan weer aan de verlengde Palserweg. Nummer 1 in Soest. Je kunt gratis parkeren. En dat kan op de parkeerplaats daar vlakbij. Bij het Militair Luchtvaartmuseum. Ja, daar is natuurlijk ruimte zat. Kinderen tot en met 12 jaar betalen €3. Volwassenen €5. Wel even vooraf reserveren via de website van Utrechts Landschap. Ik ga even kijken of ze er nog wat meer hebben. Kom ik zo even bij je terug. Dit is Hanna May met een liedje van 3 jaar geleden. Waterdicht. MUZIEK

0: dan maar niet de sterkste.
1: Dan maar niet de sterkste. Waterdicht, Hanna Mees schreef het onder andere voor haar moeder die mentale problemen had. Zo aan het einde van de COVID-periode. Ze is pas 28 jaar, van 1998. Ik heb haar hier aan tafel ook een keertje ontvangen. Ja, dus ik vind het leuk hoor. Al die zangeressen die we hebben tegenwoordig in Nederland, dat zijn er zoveel. En ook de country neemt een vlucht. Dat is echt hartstikke leuk. Dus even kijken, ik had nog één wandelingetje voor je. Ik ga even weg bij de microfoon. Ja, de Grebbeberg, ook een prachtig gebied moet ik zeggen. Waar je ook schitterend kunt wandelen. Daar heeft het Utrechtse landschap ook een mooie wandeling. Vanmiddag om 2:00. En die Grebbeberg vormt natuurlijk het abrupte einde van de Utrechtse heuvelrug. Met een hoogteverschil van ruim 50 meter heb je daar een prachtig uitzicht over de Blauwe Kamer, de Nederrijn en de Betuwe. Je kunt daar een hele mooie wandeling maken onder leiding van een gids en genieten van de natuur. En groeien daar typische bosplanten als Salomons, zegel, pingelhoedskruid. Nou, dat is natuurlijk nu wel uitgebloeid in de adelaarsvaren. Even voor de praktische dingen, ik pak hem er nog eventjes bij. Even zien. Dat is vandaag om 2:00 precies. Tot 4:00 start bij de parkeerplaats naast de erebegraafplaats. Dat vind je aan de Grebbebergweg 123 in Renen. Parkeren kan daar ook vlakbij. En ook hier geldt weer van tevoren wel even melden of reserveren. Dan weten ze ook hoeveel mensen er meegaan. Kosten ook weer €5. En kinderen en beschermers, mensen die dus lid zijn van Utrechtse Landschap, betalen €3. Jonse Daka, just another day.

Albert Hammond. Later maakte hij ook nog een plaatje met die andere Albert. Albert West, onze eigen Albert West. De samenwerking Albert en Albert. Vroeg op zondag. Zit er alweer bijna op, het is al niet meer zo heel vroeg. Koop loopt zich warm op de redactie. Voor en voor elkaar is weer van alles binnengekomen en komt weer van alles binnen. Ik zou zeggen, blijf heel lekker luisteren. Doe dat vooral. Dan spreek ik jou misschien binnenkort weer met Marvin Gaye. Dit uurtje eruit en voor elkaar erin. Blijf lekker luisteren de hele dag naar Radio M Utrecht. En ik spreek je weer. Hele fijne zondag.

0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hey!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
7: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
8: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
15: Voordeeluitjes.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
21: Lekker!
20: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
23: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
29: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Mariano Maas. Het begon als een Braziliaanse bossa nova gezongen in het Portugees. En werd speciaal in het Spaans herschreven voor een album vol Iberische liedjes. Cliff Richard was dat.
1: M voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: Hij sprak het goed uit volgens mij, hoor. Nou, spreek ik zelf geen Portugees, maar heeft hij ook niet een woning in Portugal en zo? Ja, geloof het wel. Het is Vredesweek deze dag en misschien voel je dat op een zondagochtend nog het duidelijkst als het buiten stil is en niemand nog iets van je wil. Alhoewel, als je het nieuws hebt gehoord, dan zijn we nog ver van vrede. Het is ook die tijd van het jaar waarin je van binnen blijft en toch naar buiten kijkt, alsof je de herfst wil zien, maar er nog niet helemaal klaar voor bent. Ik kijk nog even van binnen. En Lisbeth, die staat bij de koffiemachine. Ja, die drinkt even een bakkie, eet even een broodje. Ze heeft de start van morgen weer gemaakt hier op Radio M Utrecht. Ik heb ook fijne uittips voor je straks. En de zoektochten van gisteren. Even een voorbeeld van een zoektocht. Iemand die iemand zoekt, die zijn vader begeleidt bij de wekelijkse wandeling nu het vroeger donker wordt. Een school die vrijwilligers zoekt voor de najaarsproducties. En iemand die een oud boek zoekt van een bijzondere herfst. Hij weet nog precies welk jaar het was. Heb jij zoiets? Of heb je zoiets nodig? App het dan via de RTV Utrecht-app of mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Muziek nu. Come Wander With Me. Bonnie Beecher. Breekbaar en dromerig.

Ja, het is een covertje. Money's Too Tight to Mention. De Valentine Brothers die schreven het ooit. In 1982 brachten ze het uit als boze aanklacht tegen het economisch beleid van Reagan. Voordat Simply Red ermee doorbrak. We waren wel een beetje op de boerderij, hè? Nou, daar straks meer over. Voor wie overigens de deur nog uit wil, begin ik even dicht bij huis bij het snuffelen tussen andermans spullen. Heb je zelf een uittip voor een volgende keer? Of voor vandaag mag je altijd even doorgeven, hè? mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Bij de Vechtse Banen in Utrecht is de mega vlooie markt al bezig met honderden kramen vol tweedehands spullen. Kleding, servies, speelgoed, snuisterijtjes. En, ik zeg het vaker, precies dat ene ding waarvan je niet weet dat je het zoekt. Rustig rondlopen, kijken, af en toe iets vinden dat een tweede leven verdient. En je kunt er terecht tot 4 uur aan de Mississippi Dreef 151 in Utrecht. En van snuffelen in de stad naar snuffelen op de Heuvelrug, op de Keizerswei in Doorn, is ook een vlooienmarkt aan de gang. Buiten, met een gevarieerd aanbod. Antiek boeken, speelgoed, huisraad, verzamelspullen van particulieren en handelaren door elkaar. Mooie ochtendwandeling langs de kraampjes. En je weet nooit wat je meeneemt. Duurt ook tot 4 uur aan de Beaufortweg 1 in Doorn. En nog eentje misschien. Ja, waarom niet? Koop. We zijn er nou toch, hè? Aan de Wijkamplaan in Baren is de buurtrommelmarkt begonnen. Met antiek, curiosa, kleding, speelgoed. Gewoon even langslopen, kijken of er iets van je gading bij is. Gratis binnenlopen kan tot 4 uur aan de Wijkamplaan dus in Baren. Ah, straks nog veel meer, hoor. En we gaan even terugkijken naar gisteren. Want we hadden een paar zoektochten waarvan er ook alweer een paar zijn opgelost. Altijd leuk om even te horen, toch? Ik vraag...

0: ik kon er wat van, hè. George Baker en zijn selection Fly Away Little Paraguayo. Het blijft een heerlijk liedje. En vandaag kun je zelf de natuur in of juist even stilstaan bij misschien iets groters. En wie de natuur in wil en van rust houdt, die kan naar natuurgebied Bloeidaal aan de rand van Amersfoort. En dat is van het Utrechts landschap. Natte graslanden met een vogelkijkscherm waar je van achter het riet naar futen, ganzen en misschien een reiger kijkt. Vrij toegankelijk, een plek om even helemaal niks te hoeven. En meer vind je op utrechtslandschap.nl. En via een wandeling in de buitenlucht naar een middag die juist naar binnen keert. Bij Podium De Vlam in Rhenen is er een lezingmiddag. Anders kijken naar vrede. Ja, ook weer in het kader van de Vredesweek. Het opent met de documentaire Kiva, The Call of the Wisdom Keepers. Gevolgd door een moment van bezinning met harpmuziek en een voordracht over hoe vrede eigenlijk bij jezelf begint. Er is koffie, thee en soep en volop tijd om na te praten. Het duurt van 11:30 tot 13:30, dus een paar minuutjes. Dan gaan de deuren open, Beukelaan 2 in Rhenen. En kaarten gaan via podiumdevlam.nl. En dan iets van een heel andere aard voor wie het aangaat. Stichting Rouwkost met OU, die ouders steunt na het verlies van een kind, begint vandaag een eigen team in onze regio en houdt vanmiddag in Soest een eerste ontmoeting. Samen een stukje wandelen en zoeken naar een symbool voor het kind dat gemist wordt. Een plek waar het verhaal er mag zijn, dicht bij huis, voor ouders die herkenning en verbinding zoeken. Deelnemen is gratis en zoek het allemaal even op bij Stichting Rouwkost via rouwkost.nl. Nogmaals met OU. En dan gaan we even naar M voor elkaar van gisteren. Ik was met Marley in de studio. Ze had heel veel last aan haar keel. Maar ze heeft zich er doorheen gewurmd. En we zochten in de uitzending naar een boekje, sportattributen, een klokkenmaker, vrijwilligers van allerlei pluimage en koorleden. En misschien hoorde je het niet, of pas later, of wat dan ook, maar onze eerste zoektocht betreft zangers. Han Koffrie uit Vianen. Die is lid van het koor Mixed Voices en die zoeken mannelijke leden.
1: Het koor is opgericht in 1992 met een handjevol mensen. En inmiddels is Mixed Voices al een gemengd koor van meer dan 40 leden. En we zingen dus met veel spirit een gevarieerd meerstemmig repertoire. Engels, Nederlandse popsongs, maar ook evergreens en ballads. En we treden op bij festivals en inzorgingstellingen. En het koor staat onder de bezielende leiding sinds 2023 van Matthijs Weijgers. En afgezien dat hij dirigeert en begeleidt hij ook het koor op de piano. En binnen no time zit er een nieuw liedje in. En dat doet hij op zo'n leuke manier. Er is een ontzettend leuke dirigent.
0: Nou, dat moet een hele koor zijn. Mannen, let op, ze zoeken bassen en tenoren. Meld je aan, zou ik zeggen. Je kunt altijd contact met ons opnemen. De Vrijwilligerscentrale Utrecht die brengt vraag en aanbod samen en helpt onder andere met een campagne mensen mee in de digitale wereld te nemen. Directeur Judith Deijnen die vertelde over de zoektocht naar vrijwilligers en hoe je kunt aanmelden.
2: Je kan bij ons bij de vacaturebank komen. Dat is gewoon bij ons in ons kantoorpand. En dat is aan de Bemuurde Weert. Kan je langskomen en dan zit er ook weer een vrijwilliger. En die gaat met jou meekijken. Wat vind je leuk? Waar hou je van? Waar krijg je energie van? Of waar word je vrolijk van? En dan gaan we samen kijken naar welke organisatie of welke vrijwilligersklus kan daarbij horen. En dan kan je misschien portaal binnenkomen waar uiteindelijk met iets met een dierenweide zeg maar weer naar buiten gaan. We vinden het vooral belangrijk dat je er blij van wordt en dat je er enthousiast van wordt en iedere keer met plezier iets gaat doen. Je moet het vooral zelf heel erg leuk vinden. Dus ja. Je moet er plezier aan hebben. Of sommige mensen zeggen ook, ja, ik zit in zo'n bubbel met mijn werk. Ik wil eigenlijk hier wel wat anders doen. Ik wil niet van baan wisselen, maar dat vrijwilligerswerk, dat kan je dan net weer dat beetje anders, andere kijk op het leven geven. Of andere mensen leren kennen.
0: Nou, dat is heel bijzonder. Vrijwilligers gezocht dus. En ja, je moet het misschien zien als een mooie aanvulling op je leven. En verder spraken we gisteren met Roberta Fedema. Geboren en getogen in Langbroek. Een erfstuk heeft ze in huis, namelijk een staande pendule. En die loopt helaas niet meer.
3: Ja, we deden hem altijd weer een keer een slagje draaien met de sleutel. Maar er gebeurde niks. Er kwam mijn man op een gegeven moment, was rond de Pinksteren. Hij zei, ik heb een verrassing voor je. Ik zeg, en dat is? Hij zegt, nou, de klok die doet het. Ik keek hem aan, ik zei, jij is spoken. Ik zeg, je bent helemaal niet lekker. Ik zeg, nee, echt. Hij zegt, zo, het zou je bellen. Hij zegt, dan kan je horen dat het slaat. En inderdaad, nou, ik viel bijna van de stoel af. Ik zeg, hè? Kan dat nou? Nou, dus ik kwam thuis en hij deed het. En hij heeft vier maanden gelopen. En nou doet het niet meer.
0: Ja, de pendule staat weer stil. Is er een hobbyklokkenmaker die, ja, zeg maar, toch om niet wil helpen? Want daar is M voor elkaar voor. Laat het weten. Ja, soms hebben we in het programma geen telefoonnummers van mensen die een zoektocht uitzetten. En soms zijn ze ook even niet bereikbaar. Dat was gisteren het geval met Jo Krombachs, sportverzamelaar uit Nut, en Jan Poots, die op de Gasthuislaan in Amersfoort geboren is en een boekje erover zou willen lezen. Dat schijnt te bestaan. En Marilie die pakte zijn mail er even bij.
4: Jan Poots had ons een berichtje gestuurd en die heeft op Facebook gezien dat er een boekje bestaat over de Gasthuislaan in Amersfoort, zegt hij. En hij is op zoek naar dat boekje. Hij zegt, ik ben namelijk op de Gasthuislaan geboren en ik zou het heel graag lezen. Dat begrijp ik heel goed.
0: Ja.
4: Mocht je meer informatie hebben of je hebt het boekje in bezit of je wil dat wel uitlenen of misschien heb je hem dubbel, of zou je hem zelfs wel willen doneren omdat je het verhaal leuk vindt dat Jan daar geboren is, laat het ons eventjes weten. Hè? Zou die Jan er erg blij mee maken?
0: Ik heb een paar tips alvast voorafgaand. De historische kring Amersfoort, de HKA, die geeft regelmatig boekjes uit over Amersfoortse buurten en straten.
4: Ja.
0: Vaak in de boekwinkel of de webshop van de vereniging. Dat kan een tip zijn. En
4: zeker.
0: Museum Vleehieten en dan het archief Eemland, die heeft een documentatiecentrum en verkoopt soms lokale uitgaves. Dus
4: het zou een goed startpunt kunnen zijn. Zeker. Ja,
0: ja. En we hebben nog iemand, dacht ik, hè?
4: Klopt. Jo Krombachs vertelde dat hij verzamelaar is van voetbalplaatjes. En dat gaat om seizoenskaarten, clubcards en parkeer- en supporterspassen. Hij heeft er al ruim 7000. En ik denk dat zijn volgende doel inderdaad er is om die 1000 erbij te krijgen. Wie heeft er van die pasjes, dus voetbalpasjes, seizoenskaarten, clubcards en supporterspassen? Hij zou er heel erg blij mee zijn.
0: Nou ja, en daar ging iets op gebeuren. En misschien bij al die zoektochten ligt de oplossing dichterbij dan je denkt. Misschien kun jij helpen, weet jij iets? App ons via de RTV Utrecht-app of mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Nog even een korte herhaling van Marilie.
4: Han Koffrie, op zoek naar mede-koorleden, mannen met name, bassen en tenoren. Bel daar ons eventjes over, app ons of stuur een mailtje naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Wil je vrijwilliger worden bij de Vrijwilligerscentrale in Utrecht? Kan dat natuurlijk. Meer informatie krijg je bij ons of via de website www.voorutrecht.nl. En dat is VOAR op z'n Utrecht.
0: Zoals
4: dat voor, inderdaad, zoals jij dat zo mooi zegt.
0: Ja.
4: Op zoek zijn we ook naar Gasthuislaan. Boekje van Amersfoort. Wie weet dat we daar even een voorzetje voor kunnen doen. En spreken we Jan Poots daar op een later moment nog over. En we hadden ook Roberta Vedema in de uitzending op zoek, inderdaad, naar de helpende hand voor de staande pendule. Zou toch leuk zijn als dat ook nog lukt.
0: Oh, ik krijg een leuk appje binnen van Peter. Ik heb 2 oude seizoenkaarten van FC Utrecht.
4: Oh, leuk.
0: Om aan die verzamelaar te geven. Hoe kom ik in contact? Nou, Marilie.
4: Ik vind het helemaal leuk, Peter. Ik ga je zo eventjes bellen. En dan komt het helemaal in orde.
0: Hartstikke fijn.
4: En dan gaan we Jo Krombachs heel blij mee maken.
0: Nou, wat leuk. Dank je wel,
4: Peter.
0: Vast. Ja, super.

0: Do You Know The Way To San Jose? Dat klinkt vrolijk, maar het is pure melancholiek. Schrijver Hal David die dacht terug aan zijn diensttijd bij de marine daar. Je hoorde Dionne Warwick. En ik heb iemand aan de telefoon. En wie mag ik welkom heten? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, u spreekt met Rob van der Bos uit Amersfoort.
0: Goedemorgen, Rob van der Vorst is het?
1: Van der Bos.
0: Van Vos. Oh, van het dier, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, heel goed. Ja, je hebt eventjes gebeld naar aanleiding van een oproepje.
1: Ja, dat is gedaan, ja.
0: Vertel.
1: En ik heb namelijk dat boekje, want ik heb zelf ook op de gasten slagen.
0: Oh, echt?
1: Ja, echt, ja.
0: Oh, geweldig. Wat is het voor straat? Wat is het voor laan?
1: Nou, dat is een hele oude wijk. Er stonden vroeger heel veel boerderijen en winkeltjes. En nu is het alleen nog maar flats.
0: En hoe zijn de herinneringen aan die tijd?
1: Nou, ik heb heel veel herinneringen. Leuk, in de jeugd heb ik daar gewoond en zo. En,
0: ja.
1: Tot ik dat 25 was en toen ben ik uit huis gegaan.
0: Ja, nou ja, goed zeg maar. In het boekje staat die straat dus, begrijp ik, beschreven.
1: Ja. Ja, helemaal van alles wat daar gedaan was en hoe het ontstaan is.
0: Nou, dan is de vraag natuurlijk of Jan Poots, die ook op die gasthuislaan in Amersfoort geboren is, het boekje misschien mag lenen of hebben. Hoe sta je erin?
1: Nou, ik zou graag willen dat hij het kwam lenen. Want ik ben er zelf een beetje trots op dat ik het heb.
0: Nou, dat begrijp ik. Nou, we zijn ontzettend blij dat je gebeld hebt. Ik ga je straks even terugbellen en je in verbinding stellen met Jan Poots. En die zal er ontzettend blij mee zijn. Want eigenlijk zijn er niet zoveel mensen die dit boekje kennen of hebben.
1: Nee, dat klopt.
0: Waar komt het vandaan eigenlijk? Kon je het destijds ergens kopen?
1: Ja, dat kon je ergens kopen. En, ik heb het ook weer via vrienden gekregen. Die zeiden van, ik heb een heel mooi boekje waar jij gewoond hebt. Dus,
0: hartstikke leuk. Ik bedank je voor het bellen. En ik wens jullie samen, want volgens mij is je partner daar ook, een hele fijne zondag. En ik neem nog even contact op straks om eventjes de verbinding te brengen. Goed?
1: Oké, dat is prima.
0: Ja. Ja hoor, dankjewel voor het bellen nogmaals. Hè.
1: Ja.
0: Ja, hang maar op hoor, dat is goed. Dat is goed, ja. Nou, dat is toch leuk. Dat is er weer een zoektocht opgelost. En Jan Poots die zal er ontzettend blij mee zijn. We hadden zijn telefoonnummer niet, maar we gaan dat even via de mail regelen. Dat is verder helemaal goed. Nou, zo zie je maar op zo'n zondag. Hè. Het kan altijd weer opgelost worden, want niet iedereen luistert op zaterdag. Ik heb nog even 3 tips voor dit uur. Vooral voor wie er met de kinderen op uit wil. En eentje voor de muziekliefhebber. Op Landgoed Oostbroek in de Bilt is het vanaf 11 uur de dag van Oostbroek. Dat is een dag voor groot en klein. Kinderen spelen oud-Hollandse spelletjes in de boomgaard. Gaan op zoek naar waterdiertjes. Doen een puzzelwandeltocht of gaan knutselen. En op het terras is er thee, koffie en iets lekkers. Met bij goed weer, even naar buiten kijken. Ja, zometeen het weeroverzicht hoor van Weerplaza. Misschien een ijskar. Je bent welkom tot 4 uur. Bunningseweg 45A in de Bilt. En van spelen in het groen naar ponies en een gouden hoefijzer. Om 11 uur gaat in Woerden de open dag van Manege Morgenstond van start. Een dag voor jong en oud met en zonder ervaring. Er zijn proeflessen en ponyritjes, een hobbyhorse-wedstrijd en een zoektocht naar het gouden hoefijzer. Dus als je zelf nog eventjes op een paard wil zitten, dan moet je daar misschien even naartoe gaan. Duurt tot 3:30. Geestdorp 10A Woerden. En het hele programma staat op manegemorgenstond.nl. En ik kreeg dat berichtje ook nog eens een keertje door van Zoe Katsburg uit Harmelen. Dank je wel daarvoor. En voor wie liever tussen platen struint dan tussen ponies, in recreatiecentrum H2O in Harmelen ook, begint om 11 uur de 23e platen- en cd-beurs van Mind Music. Tussen de kramen vind je vinyl, LP's, singles, CD's, muziek-DVD's in allerlei genres. Van een koopje van een paar euro tot dat ene collectors-item waar een verzamelaar stil van.

0: Nick en Simon, 9:11 Radio M Utrecht. Leuk. Wij hebben intussen Rob van der Vos even in contact gebracht met Jan Poot over dat boekje van die gasthuislaan. Leuk hoor. Wouter van Bernabeek, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Als ik naar buiten kijk, zie ik wel een windje waaien. Mm-hmm. En ik zie een voorzichtig zonnetje opkomen. Wat betekent dat voor vandaag?
1: Klopt, langzaamaan komt de zon inderdaad meer en meer tevoorschijn de komende uren. En afgelopen nacht is er her en der nog wat regen gevallen. Ik denk dat dat wel de laatste regen voorlopig is geweest.
0: Oh, ja?
1: Want er staat eigenlijk een hele mooie week aan te komen.
0: Ja.
1: Echte nazomerweek. Nou, vandaag is een beetje een overgangsdag daarin. We hebben dus te maken nog met vrij veel wolken, maar in de loop van de dag steeds meer zon. En temperaturen daarbij rond 20 graden. Nou, zoals je zegt, hè, het waait nu nog wel inderdaad vrij stevig. Dat gaat wel minder worden in de loop van de dag en de komende dagen. Ja, zoals gezegd, meer zonneschijn en ook steeds minder wind en ook wat hogere temperaturen.
0: Oh, dat vind ik wel weer heel erg fijn. Hoe ziet het er morgenochtend uit als we wakker worden?
1: Ja, morgen begint dan nog wel fris. Dat komt omdat het vannacht opklaart. De wind neemt af en daardoor kan het vannacht afkoelen tot 9 graden, maar zodra de zon morgen op is, gaat het snel opwarmen naar zo'n 20 of 21 graden. Weinig wind met geregeld zon dus. Ook wel wat stapelwolken in de middag, maar het blijft overal droog. Nou, dinsdag een herhaling van dat weerbeeld. In de ochtend opnieuw mogelijk wat mist, maar dat lost snel op. Overdag geregeld zon en temperaturen van 20 of 21 graden. En ook dan staat er maar weinig wind.
0: Nou, het is een weekje om je heerlijk op te verheugen. En een fijne zondag ook nog, want het wordt steeds beter, lijkt het mij, hè, qua zon in ieder geval.
1: Zeker.
0: Ja, Wouter van Bennebeek, dankjewel. Ik spreek je graag over een uurtje nog een keer als je
1: dat
0: tijd
1: goed
0: hebt. Ja,
1: zeker. Tot straks.
0: Tot straks. Laatste liedje voor dit uur is een klassieker. Wie heeft hem niet in de kast staan? Nou, ik wel in ieder geval. Simon & Garfunkel.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Hey!
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Hey!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
15: Okay.
14: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dorien, dank je wel. Verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de Meren een file. En dat levert een vertraging op van een half uur. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
22: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
23: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
22: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
23: Voordeeluitjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
27: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
28: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
26: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
27: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
29: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
30: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
31: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
32: Okay.
14: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
33: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Harry, zing je mee, hè? Be My Day. Het werd niet eens door de band zelf geschreven, maar door de Amerikaan Larry Murray tijdens opnames in Los Angeles, waarbij ze vooral de stemmen van de Cats hebben toegevoegd.
1: En voor elkaar.
0: Ja. De ochtend is bijna op, hè? Nog 50 minuutjes. En het licht was er maar half vanochtend, maar het was er en dat telt. En zometeen om 12:15, dan gaat FC Utrecht op bezoek bij Feyenoord in de Kuip. Voor menigeen begint de middag dus straks met voetbal. En wij hebben nog even dit uurtje samen. Ben een beetje laat inmiddels, dat snap ik. Maar ja, zo gaat dat soms in een live-uitzending. Straks heb ik nog fijne uittips voor je. En tegen 11:30 schuift Harriette Brons van Alzheimer Nederland hier aan. Want vandaag is de herinneringenloop tegen dementie. Er zijn liedjes die je niet vaak hoort op de radio en die juist daarom op een stille zondagochtend precies op hun plek vallen. En dit is er zo een. Het liedje van M. Ryan Harris is een singer-songwriter uit het Canadese Whistler die zijn liedjes thuis in een klein studiootje maakt in de warme, ingetogen folktraditie van iemand als Ben Howard of Jack. En dit nummer verscheen als losse single en het opent met de gedachte dat het eigenlijk niet meer uitmaakt waar je vandaan komt. Het gaat over thuishoren en over hoe dat er soms minder toe doet dan dat je zou denken. Een zachte gitaar, een stem die niets hoeft te bewijzen en de tijd die even stilstaat. Luister maar, dit liedje van hem is voor jou. MUZIEK

If You Could Read My Mind, dat schreef Gordon Lightfoot. Dat weet je ongetwijfeld. Hij deed dat tijdens zijn eigen scheiding als een persoonlijke bekentenis. En jaren later kreeg het nummer een dansbare gedaante bij deze mevrouw Viola Wills. Zondag is het. 20 september. Buiten schijnt het zonnetje. Het wordt alleen maar beter, begrijp ik, qua temperatuur. En voor vanmiddag heb ik van alles. Van blaasmuziek op het dorpsplein tot zijn wandeling door de polder. Een Indisch eten in een oude kerk. Nou, daar gaan we dan. Op het dorpsplein in Austerlitz is het vanmiddag feest. Waarom? Nou, daar vieren blaaskapel De Heikneuter en fanfarekorps Erika voor de 33ste keer het Heikneuter Blaasfestival. Nou, als dat niet feestelijk is, dan weet ik het niet. Om 12 uur, dus dat is over een minuutje of 40, geven ze de aftrap. En daarna is er tot 6 uur een gevarieerd programma met dweilorkesten, Egerländer kapellen en een paar big bands. Naast de muziek is er een rommelmarkt met boeken, kledingplaten, snuisterijtjes, een verloting. En bij het dorpshuis staat de buitenbar klaar met een broodje erbij. Nou ja, hartstikke goed. Dorpshuis Hart van Austerlitz staat klaar voor als het slecht wordt, maar dan wordt het niet, dus het is lekker buiten. Van muziek op het dorpsplein naar de rust van de polder. De IVN-afdeling Nieuwegein-IJsselstein trekt vanmiddag de polder in met een fiets- en wandelexcursie door natuurgebied Willeskop bij Benschop. De fietsers vertrekken om 1:30 vanaf de parkeerplaats bij Intratuin in IJsselstein, zo'n 8 kilometer richting Willeskop. En wil je alleen wandelen? Kom dan rond 2:15 naar het vertrekpunt bij boerderij De Haan aan het beneden eind noordzijde in Benschop. De wandeling is 5 kilometer, gratis. Aanmelden kan per mail via de IVN. Kijk daar maar even, je hebt nog tijd. En van de stilte van de polder naar een gedekte tafel in een oude kerk. In de grote kerk in Vianen wordt het vanaf 4:00 vanmiddag een Indische middag en avond voor alle culturen, jong en oud, met een uitgebreide Indische maaltijd en muziek erbij. Kaartje kost wel even wat, dan moet je eventjes bij je hebben, contant. En het liefst gepast. En reserveren is ook nodig, kan bij John of Eveline. En daar moet je maar even opzoeken. Grote kerk, Vianen en een Indische middag, dan vind je dat vanzelf. Korte Kerkstraat, Vianen. En het duurt tot 1:00 of 8:00 vanavond. Dus eet smakelijk vast, zou ik zeggen. Hè? Ja. Muziek weer. Dit zijn de Hollies.

Great Expectation gaat over New York, waar ze elke ochtend naar buiten liep. Ervan overtuigd dat de man die beloofde te komen er zou staan. Heel mooi liedje, Shanna Spiro is dat. Radio M Utrecht heb je aanstaan, altijd fijn. Ik heb nog 3 tips voor je. En dan naar iemand die vandaag veel mensen zal raken. In ieder geval haar verhaal. Bij het Beaufort-huis in Austerlitz kun je vanmiddag mee met theatermaker Tjerk Ridder en zijn ezel Lodewijk. Om 1 uur begint bij de Koepel van Stop een wandeling van 1 uur over landgoed Treek Henschoten. En daarna vertelt en zingt Tjerk in de Koepel over zijn tocht van Parijs naar Groningen. Uit zijn boek en album Bonne Route. De ontvangst is om 12:15 aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Bijzonder, hè? Nou ja, van een wandeling met een ezel, zou men zeggen, naar jazz in een schaapskooi. Want in de schaapskooi in Achterveld speelt vanmiddag om 3 uur het Judith Nijland trio. Zangeres Judith Nijland, ik heb er al eens een keertje aan de telefoon gehad in de uitzending. Pianist Tico Pierhagen en bassist Pieter Althuis. Die spelen met aanstekelijke jazz en een vleugje pop en wereldmuziek een prachtig programma. Van een bossa nova in het Portugees of zelfs in het Twents tot een ABBA-nummer in het Frans. Muziek om op te ontspannen en stiekem mee te swingen. Het duurt tot 17:30 en kaarten vind je via schaapskooiachterveld.nl. In de Bonaventura-kerk in Woerden.

0: Daar kun je ook terecht. Daar geeft Harmonieorkest De Vriendschap om 14:30 een benefietconcert. Samen met sopraan Anke Smits. Met muziek van licht klassiek tot licht modern. De opbrengst gaat naar de nieuwbouw van de Mantelmeeuw. Toegang is gratis en doneren mag. Even gaan zitten, je laten meenemen aan de Wilhelminaweg in Woerden kun je dat doen. En van al die tips naar iets wat vandaag heel dichtbij komt. Er zijn woorden die je namelijk liever niet hardop zegt. En dementie is er zo een. Te groot, te dichtbij. Iets waar je bijna omheen loopt. En toch lopen er vandaag ruim 1000 mensen juist naartoe. Vanuit Amersfoort. Elk voor iemand die ze niet willen vergeten. Het heet de herinneringenloop. Een wandeling tegen dementie met halverwege een onvergetelijke kilometer waar de namen van dierbaren meelopen. Aan de lijn, aan de telefoon heb ik Henriette Brons van Alzheimer Nederland, die vandaag zelf die herinneringen loopt. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Jij zit al op het terrein, hè?
1: Ja, klopt.
0: Vult zich dat al met mensen?
1: Nou, het is nu eerlijk gezegd juist eventjes wat rustiger, want de mensen voor de 40 kilometer en de 20 kilometer, die zijn al vertrokken.
0: Ja.
1: Maar straks komt er een hele nieuwe groep en dan wordt het hier weer heel erg druk, want om 1:00 vertrekt het 10 kilometer.
0: Ja, jij gaat dan mee?
1: Jazeker, ik ga meelopen met een heel team en met een aantal mensen met dementie en mantelzorgers.
0: Ja, ben je een beetje getraind trouwens?
1: Nou, ik hou wel heel erg van lopen en wandelen. En ik neem aan dat ik dit lekker in mijn eigen tempo kan doen.
0: Ja, dat moet je dan ook maar doen, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: Zo'n 1000 mensen die samen wandelen tegen dementie. Wat gebeurt er op zo'n dag? Wat maakt het anders dan bijvoorbeeld alleen geld ophalen?
1: Ja, dit is echt wel een heel bijzonder wandelevenement. Er lopen zelfs al meer dan 1400 mensen mee, zag ik net.
0: Nou zeg,
1: dus dat groeit. Het is echt, en het is inderdaad, we halen geld op voor dementieonderzoek. Maar eigenlijk zijn we ook allemaal wel betrokken bij dementie. Dus we denken ook allemaal aan onze dierbaren. Ofwel ze lopen mee, ofwel ze zijn in onze herinnering en lopen op die manier met ons mee in ons hart.
0: Ja.
1: Dus het is ook een heel solidair en verbindend evenement.
0: Nou, dat geloof ik graag, zegt. Dus het aantal mensen, dat is nog veel groter dan aanvankelijk gedacht. Dat is heel erg mooi. Jij zegt ook zelf, mensen hebben allemaal wel iets ermee. Jij werkt voor Alzheimer Nederland. Heb jij persoonlijke ervaring?
1: Ja, ook in mijn privéomgeving. Daar gaat het niet aan de deur voorbij, natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik heb 2 ooms verloren aan de gevolgen van dementie. En ja, inmiddels door mijn werk ken ik natuurlijk heel veel mensen. En ben inmiddels ook heel veel vrienden kwijtgeraakt aan die gevolgen.
0: Dus
1: ja,
0: ik zet
1: me met hart. Ja.
0: Dan neem jij al die namen mee in je hart?
1: Zeker.
0: Bijzonder. Halverwege, heb ik al even gemeld, is er die onvergetelijke kilometer met een veld vol vergeetmenietjes waarop mensen een naam achterlaten. Ja. Wat zie jij daar gebeuren bij mensen die daar even stilstaan?
1: Nou, dat is gewoon heel mooi om halverwege het wandelen en het in beweging komen toch ook even stil te staan met elkaar. Voor veel mensen is het ook een verrassing wat er daar gebeurt. Maar er is een veld met windmolentjes in de vorm van vergeetmenietjes. Daar kunnen mensen namen opschrijven van mensen die ze in hun hart dus meenemen op deze wandeling. En je merkt dat ook best een heel emotioneel punt is. En dat je toch met elkaar eventjes iets deelt wat normaal gesproken zo achter de voordeur blijft. Hè?
0: Ja.
1: Het is toch best wel een eenzaam proces. En die onvergetelijke kilometer, ja, daar kunnen we even elkaar vasthouden, letterlijk en figuurlijk.
0: Helpt dat? Helpt dat in je gevoel?
1: Nou, dat helpt zeker. Dat helpt zeker. Gewoon het delen, je maakt, ook al is iedereen weer anders, je maakt toch heel veel dingen hetzelfde door. En eenzaamheid is natuurlijk gewoon echt wel heel vervelend. Dus om het met elkaar te kunnen delen en die onmacht om te zetten in actie vandaag, dat helpt.
0: Ja.
1: Weer een beetje.
0: Ja. Nou, bijzonder hoor. Jij werkt, heb ik al gezegd, bij Alzheimer Nederland. Hè? Dus je weet ook wat er achter de schermen gebeurt aan onderzoek en aan steun en zo. Wat zou jij willen dat mensen daarover nog weten? Iets wat vaak misschien een beetje ondergesneeuwd raakt.
1: Ja, precies. Nou, naast natuurlijk die noodzakelijke euro's voor dementieonderzoek om behandelingen te vinden, hebben we natuurlijk ook al te maken met een hele grote groep mensen die nu met dementie te maken hebben. En ik zou zo graag willen, morgen is het Wereld Alzheimer Dag en dan is het thema ik blijf meedoen. Mensen met dementie horen erbij. Ook als je cognitief een beetje achteruit gaat, je hoort erbij, je hebt nog steeds gevoel, je bent nog iemand. En ja, die hele zorgzame samenleving zou ik zo graag willen dat ook mensen met dementie gewoon gezien en betrokken blijven.
0: Ja, ja, 1 op de 5 mensen dus krijgt dementie. Bij vrouwen zelfs 1 op de 3. Het raakt ja. Dus bijna iedereen vroeg of laat. En ja. Wat zou dan een gewone buurt of een gewone straat kunnen doen om het misschien iets makkelijker te maken voor iemand met dementie?
1: Nou, iemand er gewoon echt letterlijk bij houden. Je merkt dat mensen met dementie vaak een beetje worden overgeslagen, omdat dat mensen het soms ongemakkelijk vinden.
0: Ja.
1: Dan gaan ze het woord richten tot de dierbaren of misschien het helemaal uit de weg. En wij denken, nee, je moet ongemak niet uit de weg gaan. Het kan iedereen overkomen. Sterker nog, de kans dat het in je buurt er is heel groot. En je wil gewoon allemaal erbij blijven.
0: Ja, ja, dat is het, hè.
1: Dus blijf een kopje koffie drinken. Blijf gewoon lekker mensen bij de sportvereniging uitnodigen. Bij de muziekvereniging. Allemaal binnen de mogelijkheden die er zijn.
0: Ja,
1: dat?
0: Ja. Vandaag dus wandelen. Even nog iets persoonlijks. Hè. Jij loopt deze kilometers niet zomaar. Aan de ene kant werk je natuurlijk in dit genre, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Je hebt ook verteld dat jij zelf in je persoonlijke kring ook veel mensen verliest en verloren hebt. Als jij gelopen hebt vanmiddag en je komt vanavond thuis, wat hoop je dan dat je voelt?
1: Dan hoop ik dat ik heel veel warmte voel van al die mensen die ik hier vandaag weer heb gezien en ook even heb vastgehouden. En ook de hoop van, zie je, we hebben weer met elkaar heel veel geld opgehaald en we laten elkaar niet los. Nee. Wij gaan deze strijd gewoon samen aan met elkaar.
0: Ja, dat is de boodschap. De herinneringenloop is vandaag met start bij Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. En wie het onderzoek naar dementie wil steunen of zelf iets wil doen, die vindt alles op onder andere alzheimer-nederland.nl. En jij hebt nog een URL?
1: Ja, zeker. Want je kan ook nog steeds een donatie doen. Hè. Iedere euro draagt weer een steentje bij. Op herinneringenloop.nl.
0: Herinneringenloop.nl. Fijn dat je hiervoor eventjes in de uitzending was. En ik zeg heel veel succes straks. Veel ook plezier, hè. Mag ik dat zeggen? Veel plezier
1: zeker,
0: ook samen.
1: Zeker, zeker hoor.
0: Loop ze mooi. Voor wie je ze ook loopt. En Rita Brons van Alzheimer Nederland. Tot een volgende keer.
1: Dank je.

0: je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

Hey, achteruit de longen, Ruud Jacot en Paul de Leeuw. Radio Utrecht en voor elkaar. En mooi dat er alweer een reactie binnen is op onze sportverzamelaarsoproep. Theo Pepping uit Uithoorn, vaste luisteraar, heeft twee voetbalplaatjes van Vitesse liggen. En dat is precies wat Jo Krombachs uit Nut zocht. Theo, hartstikke bedankt dat je je naar Jo wil opsturen. En weer heeft M voor elkaar twee mensen bij elkaar gebracht die elkaar anders nooit hadden ontmoet. En dat vind ik nou zo leuk dat je gewoon dat over hebt voor een ander. Want Theo zegt erbij, ik wil ze wel opsturen. Nou, ik heb ze in verbinding gebracht met elkaar. En dat moet dus goed gaan verder. Nou, voor het laatste rijtje vanochtend gaat de middag van Bowie naar klassiek. En dan nog een laatste tip. In de Partner in Nieuwegein klinkt vanmiddag van 3 tot 5 uur... Zie je zondag, Hello Spaceboy. Een ode aan een van de meest creatieve periodes van David Bowie. Een sterke band die zijn muziek tot in details heeft doorleefd, speelt de tijdloze klassiekers en de verrassende albumtracks. Entree moet je even aan de deur betalen, is heel weinig. Aan de Nederrijnseweg moet je zijn, 401A in Nieuwegein. De Partner is dat. En Bowie staat ook deze week weer in het nieuws. Er is een nieuw album, eigenlijk een oud album uit 1965 uitgebracht. Met de tijd dat Bowie al wel liedjes opnam en speelde, maar nog lang niet zijn eigen vorm gevonden had. Van Bowie naar een orkest dat je meeneemt naar Spanje en Portugal. In de Oosterlichtkerk in Beeldhoven speelt het Utrechts Ad Hoc Orkest om 3 uur... klassieke muziek uit Spanje en Portugal. De beroemde Carmen-suite van Bizet. Maar ook minder bekend werk van Albéniz, Granados en Da Falla. En de

0: wanneer je gaat. Vrij toegankelijk en op een namiddag in september is het er prachtig. Meer vind je op visitrenen.com. Ja, en aandacht nu voor sportcollega Reinoud Smit. Want FC Utrecht die speelt vanmiddag uit bij Feyenoord om 11:45. Ja, dat is over een half uurtje. Reinoud, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen weer, Koop. Met een punt op zak na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ging FC Utrecht vorige week met een positief gevoel op bezoek bij Excelsior in Rotterdam. Utrecht kwam in de eerste helft op voorsprong en speelde erg goed. Er waren genoeg kansen om de wedstrijd al vroegtijdig te beslissen. Maar in de tweede helft ging het dan helaas toch mis.
2: Slinky en de gelijkmaker. Utrecht zit mis achterin. Het is de 78e minuut. Het is weer gelijk op Oudenstein.
1: En dat zou een domper zijn na een hele goede wedstrijd. Maar zoals je weet, Koop, een wedstrijd duurt langer dan 90 minuten.
2: Het is de Wit! Ja! Het is Dani de Wit die scoort! Het is de 92e minuut. En dan is het Dani de Wit die toch Utrecht op de 1-2 zet. En ik denk dat het verdiend is.
1: En zo is de eerste overwinning voor FC Utrecht dan een feit. Of de overwinning komt omdat het idee van spelen wat Anthony Kuraya voor ogen heeft dan eindelijk duidelijk is voor de spelers, dat legt Anthony Kuraya zelf uit.
3: Kijk, uiteindelijk moeten ze elkaar ook begrijpen. Hè? Dus de realiteit is dat er een idee van spelen is. En dat kunnen ze wel begrijpen. Maar in het veld krijg je per seconde krijg je nieuwe momenten waar je op moet reageren. Ja, dan hebben ze elkaar echt keihard nodig. En ik denk dat ik daar heel veel verbetering in zie. En dat vind ik mooi om te zien.
1: De positieve sfeer die houdt dus aan. En dat is erg prettig met het oog op de wedstrijd van vanmiddag. FC Utrecht mag dan opnieuw naar Rotterdam. Weer om 11:45. En ditmaal tegen Feyenoord. Verdediger Simon Horeman, die weet hoe FC Utrecht het Feyenoord lastig kan maken.
4: Agressief zijn, verantwoordelijk. Druk zetten, balvast zijn. Laag blok misschien iets langer en vaker dan gewoonlijk. Maar dat vinden we niet erg. We kunnen daar ook kansen uit te keren hoe we daar ooit al een keer gewonnen hebben. Dus,
5: Want jij hebt wel eens gewonnen in de Kuip.
4: Ja, klopt. Als linker centrale, ja.
1: En of FC Utrecht ook deze keer de punten uit Rotterdam meeneemt, dat kan je beluisteren op de stream van RTV Utrecht. We beginnen zometeen om 11:45 en de wedstrijd is dan om 11:45. Luister mee via rtvutrecht.nl of de

0: Ah, dit vind ik nou zo'n mooi liedje van Manfred Mann. Mooie melodie zit erin. Ragamuffin Man was dat. Wouter van Bennebeek, goedemorgen weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij zit op het hoofdkantoor in Houten van Weerplaza. En buiten zal het ongetwijfeld bij jou ook zo stralen qua zon. Net als hier.
1: Ja, nou op dit moment, ik kan er buiten kijken, is de zon toevallig even weg. Maar,
0: ja, lokaal dus.
1: Ja, nee, de zon is echt wel goed doorgebroken de afgelopen anderhalf uur zo'n beetje, inderdaad. Ja. Nou, temperaturen op dit moment rond de 18,5 graad. Nou, daar komt nog wel wat bij. Ik denk dat we vanmiddag plaatselijk wel de 20 graden gaan halen. En het lijkt, ja, de rest van de dag wel droog te blijven. Misschien een heel enkel buitje, maar dat stelt echt niet veel meer voor. Ja. Dus al met al een prima zondag.
0: Zeker. En maandag?
1: Ja, ook in grote lijnen hetzelfde. Veel zonneschijn morgen. Ook dan blijft het overal droog. Er staat wel duidelijk minder wind dan vandaag. Dat is een groot verschil. En temperaturen ook morgen rond een graad of 20 op de warmste plaatsen.
0: Nou, heerlijk zeg ik hoor. Ja, ik vind het toch nog steeds lekker zo'n nazomer met dit soort temperatuur. Je kunt lekker wandelen, je kunt lekker fietsen en zo. Die winter is een beetje gaan liggen, hè?
1: Ja, klopt. En dat blijft de rest van de week eigenlijk ook zo. Veel zonneschijn, iets hogere temperatuur, ook vooral woensdag. Dan kan het wel 22 of 23 graden worden.
0: Oh ja?
1: Ja. Alleen woensdagavond en in de nacht naar donderdag, dan zou er wat regen of een bui kunnen vallen. Waait het ook tijdelijk wat harder. Maar dat is heel kortdurend, want vanaf donderdagmiddag en ook de dagen daarna ziet het weer er gewoon stabiel uit. Overwegend droog, met veel zon en temperaturen die overdag rond 20 of iets boven de 20 uitkomen.
0: Ja, het wordt nog een hele mooie septembermaand, zeg.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, is dat het al tot nu toe?
1: Ja, wat is mooi.
0: Nee, maar goed, als je even kijkt naar de temperaturen en de zonneschijn van de afgelopen jaren. Ik heb steeds het idee dat het toch nog zo lekker is. Nog lang geen echte herfst.
1: Je kunt rustig stellen dat september meer en meer een zomermaand in dat kader wordt. September heeft nu bijna dezelfde gemiddelde temperatuur als dat juli hoort te hebben. Dus dat geeft wel aan, tot vandaag dan. Er komt natuurlijk nog wel bij. Maar dat geeft al aan dat september tot nu toe heel warm is. Ja.
0: Ja, dus dan was augustus al een hele bijzondere maand. En dan wordt september het waarschijnlijk ook nog een keertje.
1: Ja, even afwachten hoe de rest van de maand gaat. Maar als je de verwachtingen ziet, dat het tot en met begin oktober toch wel warm lijkt te blijven, dan is die kans wel groot. Ja,
0: ja nou ja, goed. We moeten het eerst met vandaag en morgen doen. En jouw verhaal is duidelijk. Maar toch lekker. Ik ga erop uit vanmiddag buiten, want dat kan gewoon.
1: Ja, lekker. Ja.
0: Hey, dankjewel hè. Fijne zondag.
1: Doei.

0: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
1: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Merenveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
0: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren, met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
22: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: tramrijden bezig. Ja, je hoort het goed. Namens Nederland doet de trambestuurder Elvira mee. Ja, te leuk om je niet aandacht aan te besteden, vind je ook niet? Bij het EK draait het vooral om behendigheid.
1: We moeten bowlen met de tram. En je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten. En dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
0: Elvira dus over haar tramavontuur. Dat bracht mij bij een melancholisch liedje van Jurk. Je weet wel, Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Tram 7,

was in tram 7. Ik was van mijn werk op weg naar huis. Ik zat wat te lezen in een boek. Toen kwam ze binnen, een mooie meid met donker haar. Ze zag me zitten en ik haar.

Mooi hè, jurk. Tram 7 wordt gebruikt als decor voor iemand die door de stad reist en ondertussen met zijn gedachten ergens of vooral bij iemand anders zit. Nou, jij zit met je gedachten een hoop vol verzoeken, weet ik nu al. En die verzamel ik dan allemaal hier in Muziekplezier. Ook elke zondag tussen 12 en 2 het weekend vier je bij ons. Hoe kan je die verzoeken nou bij mij krijgen? Heel simpel, via de RTV Utrecht app. Klik even op het spraakwolkje rechtsbovenaan in de app. Of radio.mutrecht.nl. Draai ik voor jou Manfred Mann en Lenny Kravitz.

0: FM Utrecht. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, Robert toch? Robert Hoekstra, spreek ik mee?
1: Ja.
0: Ja, het formulier ingevuld voor muziekplezier, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Voor je vrouw?
1: Ja.
0: Ze is er altijd voor mij en er komt nu ook voor haar een zware tijd aan. Want ze gaat een nieuwe knie krijgen.
1: Ja, ze moet er eigenlijk twee hebben. Dus ze gaan eerst rechts en dan in de loop van volgend jaar links.
0: Oh jee.
1: Ja, die zijn op, die knietjes.
0: Ja, en het lopen gaat nog wel, maar moeizaam.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant is het wel mooi dat het op die manier kan, hè? Dat ze geholpen kan worden en daarna, als het goed is, weer kan lopen.
1: Jazeker. Maar ja, ze is mijn steun en toeverlaat ook, want ik zit ook in de lappenmand. Ik heb een zenuwaandoening in mijn rug door een hernia. En ben ik aan geopereerd en dat is er niet beter op geworden.
0: Oh jee, Robert. Wat een pech.
1: Zij heeft mijn steun toeverlaat. En nu moet ik gaan proberen in mijn positie om dat voor haar ook te zijn.
0: Ja. Hé, hey, en daarom trots op jou, de titel van de plaat. Ik denk dat je Wesley Bronkhorst bedoelt?
1: Juist.
0: Ja, kan ook maar één zijn, hè. Onze eigen Wesley.
1: Ja.
0: Nou, die gaan we draaien in Muziekplezier.
1: Oh, super.
0: Zodat het een beetje de pijn van jullie beiden verzacht, hè?
1: Ja, ja. Ik heb Wesley veel zien optreden. Hij is in Loosdrecht een gezien de gast.
0: Ja. Nou, en waar je hem ook hoort, hè, via Radio Utrecht of live. Nou, zo'n nummer komt altijd wel binnen.
1: Ja, en Radio Utrecht staat altijd aan bij ons.
0: Ja. Hé, hey, hoe heet je vrouw?
1: Anneke Hoekstra.
0: Anneke Hoekstra.
1: Ja.
0: Anneke, deze is voor jou aangevraagd door je... Maar kondig hem even zelf aan voor je vrouw. Is misschien wel leuk.
1: Ja. Nou, schat, dit is Wesley Bronkhorst met Trots op jou.

0: perfect voor de zondag, hè? De Cornels, 74, 75. En iets in mij zegt dat Ria ook iets perfects heeft voor de zondag. Ah, je hoort haar verzoek na Leo Sayer en James Morrison.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Leo Sayer. Altijd een beetje hartkloppingen bij dit liedje. Ria, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom bij Muziekplezier. En ik begrijp dat je een heel lijstje hebt met nummers die leuk zijn om te draaien.
1: Zeker weten.
0: Ja, en daar staat Daarna Winner in ieder geval op.
1: Ja, klopt.
0: Onze Belgische schone, zeg maar. En jij komt dan met een liedje. Ik hou van jou. Dat heeft vast een reden.
1: Ja, dat klopt. Dat is toen gedraaid op ons. Dat ik binnenkwam van in het gemeentehuis. Dat toen wij gingen trouwen, 29 jaar geleden.
0: 29 jaar geleden, zo. En komt er dan bijna een groot feest aan als het 30 jaar geleden is?
1: Nou, ja, misschien wel. Dat weet ik niet. Dat feestje zit wel met een planning, maar dat is nu nog niet allemaal rond.
0: Ah, oké. Ja, misschien hebben andere mensen binnen de familie wel allerlei dingen geregeld.
1: Nu weet ik nooit.
0: Hé, hey, en hoe heet jouw lieverd dan?
1: Cor.
0: Cor, oké. Okay. En nog even naar dat moment, hè. Dus jullie liepen zeg maar naar de trouwambtenaar naar voren. Of jij stond er al en Cor werd naar binnen gebracht, of hoe ging dat?
1: Nee, andersom. Cor stond er al en ik werd door mijn vader naar binnen gebracht.
0: Oké, okay. En toen zag je hem staan daar en wat dacht je toen?
1: Ja, spannend.
0: Spannend?
1: Ja, zeker weten. Het is toch een belangrijk moment natuurlijk in je leven.
0: Ja, en je hebt zo'n programma, Blind Getrouwd heet dat in België, om maar in Daarna Winner stijl te blijven. In Nederland heet het Married at First Sight. Hè? Maar zo was het niet, dat Cor zeg maar nog met zijn rug naar jou toe stond. En hij zich in één keer, het was gewoon gelijk een openbaring van, hey, kijk, hier zijn we bij elkaar.
1: Ja, we zijn wel vier jaar. We hadden al een 4 jaar een relatie.
0: Ja,
1: dus.
0: Ja, dan ken je elkaar al. Hè? Dan hoef je niet blind te trouwen.
1: En daarvoor kenden we elkaar ook al. Dus dat. Via het werk. Dus
0: Ja, hey, je kunt wel bijvoorbeeld dan, zover is 30ste jaar, gewoon die bruiloft weer keer helemaal overdoen. En dan vraag je Daarna Winner of ze een liedje komt zingen.
1: Nou, dat zal leuk wezen, maar ik weet niet of ze dat doet.
0: Nee.
1: Helemaal naar Nederland te komen, dus dat weet ik niet.
0: Misschien ook een beetje prijzig, hè?
1: Dat denk je wel, ja. Maar beter op een cd'tje doen.
0: Nou, hier is in ieder geval Daarna Winner voor jou en voor je Cor natuurlijk. Ik hou van jou en een fijn weekend verder, hè?
1: Fijn weekend, dankjewel.
0: Hoi.
1: Fijne uitzending.

Let's Get Physical, zingt Olivia Newton-John. Zometeen geniet van Pommelie, Thijs en Mo en Drifters. Dit programma draait om de verzoeken. Je kan ze tot mij laten komen via de RTW Utrecht-app, heel makkelijk. Geen spelletjes dus, want ruim baan voor die muzikale verrassingen. Straks bij Erwin natuurlijk weer...

belooft nog een mooie muziekmiddag te worden met sowieso deze, Greenfield & Cook. En zometeen The Future World Orchestra. Maar Queen is aangevraagd en ook een instrumentaal liedje, The Shadows. Mooie verhalen erbij, tenminste, denk ik. Ik ga proberen of ik degene die die liedjes hebben aangevraagd kan bereiken. En dan hoor je dat vanzelf, hier in Muziekplezier. Oh.

0: Tot zo voor meer muziekplezier.
1: Muziek is ons leven, ons hele leven.
0: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
2: Lekker!
0: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
0: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeelhaartjes.nl. Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de 2 mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De 2 horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 2 maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Muziekplezier met Joost Brouwer.
21: Radio M Utrecht.
22: We got it together, didn't we?

0: Dit is Muziekplezier. Vraag ze aan, hè. Die muzikale verrassingen. Ik ben de verzoekverzamelaar en ik geef de liedjes een mooi plekje hier bij Radio M Utrecht. Genieten zo van Yves Berendsen, Anita Meijer, Sailor en Joshua Caddison. 4 platen zonder mijn stem er doorheen in 1 kwartier muziekplezier, maar dus wel met de stemmen van die artiesten die ik net opzond.
1: 1 kwartier.

0: Zo, die kwam even binnen hier op Radio M Utrecht. En door je speakers, in muziekplezier. Yves Berendsen, misschien is het tijd om Don even te bellen. Goeiedag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En jij hebt een mooie prestatie geleverd, zeg. De senioren triathlon.
1: Ja, dat klopt. We gaan morgens met zwemmen in het zwembad.
0: Ja.
1: Moet je baantjes zeggen, 20 minuten lang. En daarna eventjes pauze en daarna fietsen. Iedereen met een e-bike. Dus dat valt mee.
0: Ja.
1: En 35 kilometer. En na het fietsen kom je weer terug waar alle activiteiten zijn.
0: Ja.
1: Even een klein broodje eten en dan nog een stuk wandelen.
0: Zo.
1: En dan na het wandelen krijg je een prachtige medaille. Ja, en dat is leuk om te doen.
0: Ja, was dit jouw eerste triathlon ever? Want, of heb je er even...
1: Nee, ik doe die senioren toen heb ik nu voor de 10e keer gedaan.
0: Ah, mooi man.
1: Dus, ik ben inmiddels 78, dus ik ben 2013 is begonnen. Ik heb alleen twee keer moeten overstaan tegen corona. En één keer naar Cyprus. Dus dat was de 10e keer, afgelopen vrijdag.
0: En ik heb altijd met dit soort prestaties, dat is voor mij een tijdje geleden hoor, dat je wel helemaal herboren voelt. Dat het gewoon zo lekker is als je het volbracht hebt.
1: Ja, je bent voldaan gevoel bij de finish over.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zeker. Ja, ja. En je bent dus ook elke week wel met sport bezig of aan het trainen, want anders doe je dit niet natuurlijk.
1: Nee, ik sport drie keer per week in mijn fitnessschool. Sportschool.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus om je conditie bij te houden is ook belangrijk. Wandelen, ja, ik fiets ook heel veel.
0: Zeker.
1: Ja, wandelen heel veel en de sportschool.
0: En lekker je hoofd leeg. Je hebt de We Are The Champion aangevraagd.
1: Ja, klopt.
0: Van Queen, hè?
1: Van Queen. Omdat je over finish bent, zijn we de kampioen.
0: Ja, zeker. En omdat jouw dierbare Joke van boven natuurlijk heeft meegekeken hoe je dat hebt verwacht.
1: Ja, klopt. Ja. Die is trots.
0: Ja. En die heeft dat ook wel vaak meegemaakt, dat ze aan de finish stond en zo.
1: Ja, dus soms aan de finish kijken met de bassoen erbij en was ook trots.
0: Ja,
1: nou staat er niemand. Ja, gelukkig waren de kennissen die hem opgewacht hebben, die bij de finish stonden. En heb je toch al blij gevoel dat er iemand bij de finish staat.
0: Ja. Maar gewoon alle mensen die daar staan en aan het klappen zijn, die klappen allemaal voor elke deelnemer, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is zo.
0: Ja. Nou, fantastisch. En wat zijn jouw medaille heb je dus nu, hè? Dus,
1: dat was een speciale, want het is dit jaar voor de 45 keer dat ze het gehouden hebben.
0: Ja.
1: In Almere, dus hij was vrij groot, maar
0: groot, maar nog hangbaar, zeg maar. Dus, je kan er nog goed mee rondlopen.
1: Nou, eigenlijk te groot.
0: Oh, te groot. Ja, okay.
1: Ja. Hij was wel zwaar ook, omdat hij groot is.
0: Nee. Nou, niet zo zwaar als de triathlon zelf. Maar hartstikke mooie prestatie.
1: Is
0: Queen is hier met We Are The Champion. En ik wens je nog een heel fijn weekend, Don. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel.

0: Van de Meer is ook mooi. Ik zie een foto die hij stuurt. Hij is lekker bezig in de tuin. Ik wil graag de Small Faces horen. Ichiko Park. Nou, op je wenken bediend hier. En dat instrumentale verzoek, komt dat er nog aan dit uur? Zeker weten. Blijf erbij.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Stevie Wonder. Eurythmics' There Must Be an Angel. Dit is Muziekplezier met de muzikale verrassingen. Ineke, goedemiddag.
1: Hallo Joost.
0: Hey, gefeliciteerd hè.
1: Ja, dankjewel hè. Ja.
0: 72.
1: 72.
0: Ja.
1: Joost, ja.
0: Hey, en vanaf je 70ste worden die cijfers altijd omgedraaid, hè? Dus je bent gewoon 27 geworden.
1: Ja, ja. Niet meer zo atletisch, maar 27 jaar. Nou ja, zag ik er toch wel iets beter uit, hoor.
0: Ja, hey, en je viert je verjaardag dit weekend lekker bij de familie?
1: Ja, ik ben bij mijn dochter in de Achterhoek. Heerlijk, lekker rustig. En dan hebben we hier een feestje, hè?
0: Nou, mooi. Hé, hey, daar past wel wat muziek bij, vind je ook niet?
1: Ja, ja, ik ben dol op muziek.
0: Ja.
1: En ja, daar geniet ik van, hè?
0: Ja.
1: Lekker meezingen, dus ik dacht van, weet je, ik ga nu eens iets voor mezelf aanvragen.
0: Ja, hé, hey, zullen we iets doen van de Shadows dan? Want daar hou je onder meer van.
1: Ja, ik ben ook een hele grote fan van.
0: En instrumentaal, dat draait natuurlijk niet heel vaak hier, maar in Muziekplezier kan alles, hè?
1: Ja, maar ze hebben zulke prachtige muziek, hè? Ook het thema van de Deer Hunter en zo heb ik hele mooie herinneringen aan samen met mijn vader, die er niet meer is. Dus nee, ik vind gewoon hun muziek ook heel fijn en heel mooi.
0: En wil je dan Atlantis of Apache, of zeg het maar?
1: Apache graag.
0: Ah, oké, dan ga ik die instarten en dan wens ik je een hele fijne verjaardag.
1: Oké, dankjewel Joost.
0: Oké.

0: mag zijn.
1: Emma Heesters op Radio M Utrecht in Muziekplezier. Nieuwegein is goed vertegenwoordigd trouwens. Het gaat om de verzoeken dit weekend, want Flip Vonk heeft het formulier gevonden via radio.mutrecht.nl, de verzoekbutton. En dan kan je ook jouw favoriete muziek gedraaid krijgen. Op de zender natuurlijk. Nou, en Flip die wil graag een mooie plaat van Blood, Sweat and Tears horen voor zijn vriendin Marianne in Nieuwegein.

steeds herfstachtiger buiten, hè? Johnny, Hey Jensen, Shadow Dreams, blijf lekker bij de radio, want ja, dan stijgen die luistercijfers bij ons met druilerig weer. En ook het aantal verzoeken. Dat

0: merk je wel natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Erwin zometeen, een nieuwe Pluk de Middag met de Pluk de Plaat. Lekker raden. Je weet het, hè, altijd een originele hit. In een ander jasje, dus in een andere taal en een andere melodie. Lekker

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Hey, Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ach, Paul Hanen, fantastisch, ja.
16: In de file staan. Kent u die uitdrukking? Ik moest eraan denken. De gekwetst.
11: Dan de verkeersinformatie inderdaad. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken daar een vertraging van 9 minuten. En de A2, dat is Den Bosch. Richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. De linker rijstrook is dicht. Zorgt voor 8 minuten vertraging.
17: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
18: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
19: Lekker!
18: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
18: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
20: De

0: vijfde Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, Spandau Ballet bij Radio M Utrecht. En Only When You Leave. Goedemiddag, ik ben Erwin. Wat leuk dat je erbij bent. Het is de zondagaflevering. Echt lekker altijd een beetje rustiger, gezelliger. Een beetje duim- en peting-achtig gevoel heb ik.

Zij vroeger thuis absoluut niet aankomen. Een mooie beeldje, de radio of iets anders. Heb je er stiekem toch wel eens aangezeten? Ik moest eraan denken. Wij waren al van die, van die chocola en zo. Maar dit is echt, en dan mochten we nooit aankomen. Dat is een dikke gele, hoe heet het ook alweer? Nou, ik moet er in één keer aan denken. Dan mochten wij dus niet aanzetten. Heb ik ook echt nooit met mijn vinger aangeraakt. Maar ik heb het nooit een stukje durven te pakken. Dus daar moet ik even aan denken. Dus, nou, goedemiddag, ik ben Erwin.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Teddy Swims. Zo heet die man. De artiest in kwestie en Mr. Know-it-all daarvoor hoorde je. Ja, blijft mooi, hè? Mr. André Hazes en zij gelooft in mij. Nou, ik geloof ook in jou dat je deze op gaat lossen. Dat

Ik neem dus een heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet. En in een andere taal en ook weer niet. Ja, zo is het ook echt. En wel op een andere melodie. Ik heb een beetje geëxperimenteerd. Het is tweetalig. En een van die talen is het origineel. Het is een beetje een experimentje. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn op zoek naar de originele titel en artiest. Als je denkt te weten, stuur je berichtje naar de studio van Radio M. Dat gaat via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. Ben benieuwd.

Nou, dat is wel even genoeg, toch? Ja. En nu weet je. Nou, als je denkt te weten wat de originele titel of artiest is. En artiest, hè. Originele titel en artiest. Ja, dat liedje is door meerdere mensen gemaakt. Dus we draaiden een van de latere versies. Eind jaren 70 of 1980 was dat. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Als je denkt te weten wat het originele liedje is. En artiest. Dat, als je dat voor het eerst doet, de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier terecht. En doen we in het vervolg alles zoals vrienden doen. Via de WhatsApp. Nou, laat je horen.

Richenel, kun je nog herinneren? Richenel, wanneer was dit? Ik kwam van de week toevallig weer de clip tegen op de tv. Bij Countdown was hij toen nog heel grappig om dat weer eens een keer te zien. Was dit, even de bril pakken hoor. Jeetje. Ach, de blinde geleide hond is de volgende stap, heb ik af en toe het idee. Ja, 1987. Toen was ik 18. Ach ja, Richenel, Dance Around the World.

even nog een kleine herkansing, herhaling. Ik heb één bekend liedje, ik heb de tekst in een ander jasje gezet. In een andere taal, en ook weer niet. Op een andere melodie, jij raadt het originele nummer en artiest. En als je denkt te weten wat het is. Het liedje is door meerdere mensen gemaakt. Ik zie de oudere versie ook terugkomen. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Als je maar in ieder geval weet een artiest en een titel te noemen. Die dan ook het liedje gemaakt hebben. Hè. Stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dat kan via de RTV Utrecht app rechtsboven. App ons. Nou, even een klein stukje nog van deze. Ja.

0: Nee, ik geef toe, hij is niet heel moeilijk. Maar het is wel een klein experimentje. Vergis je niet, hè? Sommige mensen die horen alleen de muziek. Hè? Die horen een liedje en die gaan voor de muziek. En andere mensen zijn weer van de tekst. Dat is heel grappig hoe dat werkt. Dus ik zou willen uitnodigen om een bericht te sturen als je denkt te weten wat een liedje is. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M. Heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. Die met de verheersaken. Even kijken. Vandaag wordt het een graad of 19 in de schaduw. En dat zeg ik in de schaduw, want er is best wel wat zon. Het is echt lekker behagelijk buiten. Graad of 19 wolken en zon dus. En morgen, dat wil zeggen, morgen een beetje hetzelfde copy-paste feest van vandaag. Vannacht een graad of 11. Morgen overdag wolken en flink een stukje zon. Nou, dat is niet verkeerd. Dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Eén vertraging die, even kijken hoor, wordt gemeld. Dus de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken. Een vertraging van 8 minuten.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: En dan is het zover. Wat een spannend moment. Krijgen we een voicemail, een stem, of krijgen we de persoon live aan de telefoon? Goedemiddag, meneer Wim.
1: Goedemiddag, met Geeske.
0: Ja, Geeske, dit is echt live, Geeske. Tenzij het zo'n geavanceerd systeem is dat je ook gewoon AI gewoon antwoordt, terwijl ik denk dat jij Geeske bent.
1: Nee, zover zijn we nog
0: wat
1: niet.
0: Nou, dat duurt niet lang, denk ik, hoor.
1: Nee, dat denk ik ook
0: nou,
1: niet.
0: Nee, ja, misschien wordt het wel...
1: Het gaat heel snel, hè?
0: Ja, binnenkort heb ik geen werk meer, denk ik. Ja.
1: Nou, moet je niet willen, hoor.
0: Wat?
1: Ik vind het veel te gezellig dat jullie op de radio
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, maar misschien is AI wel gezelliger. Hè, dan kun je mag wel een tikje minder, weet je wel. Dan krijg je, nou oké, een tikje minder. Ja, dat kan. Ja. Hè, dat je het zelf in kunt stellen en zo. Van, nou,
1: nee.
0: Zou ik bij mezelf ook wel willen, hoor.
1: Ja, zou je dat wel willen?
0: Wel, bij mezelf. Af en toe tik
1: je
0: minder.
1: Ja, ben je baan kwijt.
0: Oh, nou ja. Nee, ik zou het niet willen. Nee, ik denk heel veel kan met AI, maar heel veel kan ook niet. Ik denk dat uiteindelijk, je ziet met liedjes, weet je wel, iedereen wint zich heel veel op, vind ik tegenwoordig over... Ja, weet je, dan hoor je mooi... Is het AI, weet je wel? Het doet wat, weet je wel? Eerst moet het eerst geïnformeerd worden. Mensen vinden iets mooi, een liedje.
1: Ja.
0: En dan is het AI. Bijna van, ja, moet even toestemming krijgen... want als het AI is, dan mag ik het niet mooi vinden of zo. Weet je wel?
1: Dan.
0: Ja, terwijl uiteindelijk is het... wat het met degene iets doet... is uiteindelijk doorslaggevende factor, weet je wel? Of het toch of niet?
1: Ja, heb je helemaal gelijk.
0: Ik heb liedjes gemaakt voor mensen die 50 of iets bijzonders. En dan heb ik het hele geschiedenis verwerkt een liedje met behulp van AI. Dan krijg ik zelf de tranen in mijn ogen. Snap je?
1: Nou, dan vind ik het heel leuk.
0: Maar zo hoort het ook.
1: Ja, toch.
0: Met die plukte platen waar ik... Ik begon... Je wil niet weten hoeveel versies ik heb gemaakt. Ik begon eigenlijk met een versies die... Dat is misschien wel leuk om even te weten hoe dat dan gaat. Maar ik heb echt een... ik denk, wat voor versie zal ik doen? Wat zal ik ervan maken?
1: Even
0: kijken hoor. Oh, wacht even. Ik hoor een plaatje doorheen. Leuk. Leuke plaat. Leuke muziek. Even kijken hoor. Ik denk, wat voor versie zal ik doen? Oh, ik heb echt veel hoor. Het begon met... Waar begon het mee? Het begon met een...
1: De tango.
0: Ja.
2: En ik dank God dat ik leef.
0: En toen dacht ik, Bossa Nova, dacht ik wel, weet je.
3: Je zo graag vasthouden.
1: Nee, dat vond ik toch de eerste leuke, de tango.
0: Ja, maar ik ben er nog niet, hè. Ik bedoel, dan krijgen we nog meer. Daar heb ik een Egyptisch orkestelding.
1: Ja, schrikkelijk.
3: Je bent gewoon te goed om waar te zijn.
0: Ik kan mijn ogen... Nou, toen dacht ik van, nou weet je wat? Ik ga iets een gospels doen.
1: Ja.
0: Vond ik ook wel leuk.
3: Om te goed om waar te zijn.
0: Ja, toen dacht ik van, maar dat kan... Ja, dacht ik ook en zo, maar het mag iets meer pit hebben, dacht ik toen. Toen dacht ik, het moet gewoon meer pit hebben. Dus toen dacht ik... Ja, en toen dacht ik van, je mag wel iets meer live, beetje nieuw. Michael W. Smith, weet niet of die man kent, dacht ik, dat. Nou, toen kwamen we bij de volgende. Toen dacht ik van, toch nog iets meer. Toch iets nog een keer gospel. En toen kregen we dus nog een duet. Ik dacht van, een duetje doe ik dan. Maar dan met Engels-Nederlands.
3: Ik wil je zo graag vasthouden.
0: Nou, dacht van, ben ik niet tevreden. Nog niet tevreden. Duet, ik dacht van dat is te modern. Dan krijg je serieus hoor, we zijn bijna hoor.
1: Nou, zo.
0: En toen dacht van dat is ook niet wat. En toen dacht van Europees. Ik denk, deze is wel leuk, deze is wel leuk.
3: Je aanraken zou.
0: Het was nog niet, dat was hem nog niet. En deze
1: nog
0: was
1: niet.
0: Zo. En toen dacht van moet toch iets beter. Ik bedoel, het moet toch iets anders en zo. Was het te modern en zo. Dan weet ik niet eens meer welke versie nou wel goed wordt.
3: Gewoon te goed om waar te zijn.
1: Ja,
0: heerlijk. Ja, ik heb ze niet geteld of zo, maar zo'n idee, wat voor versie zal ik doen?
1: Nou, je bent even bezig geweest.
0: Ja, maar dat is de liefde. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Daarom wijd ik even uit. Het niet van, kijk, mij is eventjes flink bezig met hoeveel versies. Maar daar zit ik met mijn tong en mijn bek. Ik denk, het ene idee naar de ander. En ik dacht van, ik ga een duetje doen. Weet je. En dan
1: krijgen mensen wel het idee dat je er echt moeite voor gedaan hebt. Hè?
0: Nou, ik hoop dat. Dan maak ik mij niet. Weet je, het gaat meer van, kijk mij nou eens. Ik denk, ja, het moet bij ook iets doen. Het is gewoon leuk. Het is grappig. Het moet weer anders of zo. Het is, zo ben ik dan lekker bezig. Dus, en toen belde jij. En zo even een klein stukje dan doen nog even van. Dit is hem uiteindelijk. Ik ben nog niet tevreden hoor. Het had nog iets anders gemoeten, maar op zich. Ik laat alleen maar, eigenlijk normaal gesproken, maar 1 minuut, 1,5 minuut horen. Dus, maar goed. Nou, klassiek.
1: Nou, ik denk dat de mensen.
0: Ja, ik ga even een klein stukje luisteren. Maar
1: ik denk dat de mensen zometeen die de plaat weten, verdienen, dan ze die nog mooier vinden, hè?
0: Nou, nee, maar hij is wel moeite waard. Hij is wel leuk hoor, tot het einde. Maar goed,
1: ik vind hem schitterend.

0: hij wordt echt leuk. Ja, soms is hij heel tenenkrommend en hilarisch en zo. En,
1: ja.
0: En verontrustend en pikant. En zonder dat je dat wil. Maar goed, oké, nou, zullen we dan maar. Ik weet niet.
1: Zullen we dan maar?
0: Zullen we maar. Jij had.
1: Frank Sinatra en Nancy Sinatra.
0: Ja, dat is hem niet.
1: Zoals je weet,
0: je gaf
1: zelf al
0: een
1: in.
0: Ja,
1: Willeke en
0: Wilke
1: al. Billy en
0: Wilke
1: al.
0: Ja, nou, het is een inderdaad. Nou ja, het is een gezellige versie. We hebben geen. Dat is grappig hoor, net. Het is, in dit geval hebben we de Boys Town Gang hebben we genomen. En we hebben Frankie Valli kwam een paar keer voor. En ik kreeg net van. Sorry, Margreet, maar Margreet zegt. Ik vond dit een inkoppertje hoor, blijf proberen. En ze heeft een antwoord gegeven en die zegt... En nu ga ik voor het weerstation. Nou, en dat is het dus niet.
1: Ah, kijk.
0: We hebben geen weerstation.
1: Nee.
0: Wel een radiostation, maar geen weerstation. Nou, ik wil heel graag weten wat jij wil hebben. Want ik heb drie dingen voor jou. De shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Mag je
1: nou,
0: geef
1: mij lekker met de shopper.
0: Ja, heb je die al gehad of zo niet?
1: Nou, ik heb er eentje, maar ik heb hem lekker achter in de auto liggen. Dus als we boodschappen doen, nemen we hem. Maar ja, soms kom je er een tekort, hè? Dus dan is het tweede wel makkelijk.
0: Ja joh, ik bedoel, maar is die, ik heb hem zelf nog niet. Maar volgens mij, is hij groot genoeg? Is het een beetje formaatje of niet?
1: Ja, heerlijk. Je kan er goed boodschappen in doen.
0: Oké, maar staat ons logo erop? Loop je echt reclame en zo? Ja. Wat voor kleur is die?
1: Rood met wit.
0: Oh, ik heb hem zelf niet eens.
1: Moet je hem nog ineens? Zo.
0: Nee, ja, nee, de luisteraars gaan natuurlijk voor zomaar.
1: Ja.
0: Maar ja, ik kan natuurlijk ook een keer gaan bellen met mijn eigen programma. Net toen alsof ik een luisteraar had. Dat zou grappig zijn. Hilarisch. Nou, blijf even hangen. Ik ga even nog je gegevens noteren. Dan gaan we even een liedje draaien. En de oplossing van Pluk de Plaat. En daar is hij. Tadaa.

George Michael bij Radio M. George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Peter, dankjewel voor je app. Oké. Hij doet een suggestie. Als je dan laat zingen in het Nederlands, volgens mij onmogelijk om te gaan. Alanis van West. Oké. Nou, dat zullen we dan maar. Dat gaan we nog wel even doen. Dat is wel leuk. Ik vind de suggesties altijd leuk. Als je denkt van, oh, die plaat. En hoe zou die klinken in een disco-versie? Of hoe zou dit klinken in een opera-versie? Vooral doen hoor. De suggesties, altijd leuk. Nou. Corrie uit Zeist zegt dat de vraag die ik je heb gesteld ook. En daar gaan we zo over meer hoor. Maar waar mocht jij vroeger thuis absoluut niet aankomen? Mooie beeldje, de radio of iets anders. Corrie uit Zeist zegt ja, Erwin.

bovenop de glazen buffetkast stond een porseleinen danseresje van Dresden Porselein. Een huwelijksgelovend oma, streng verboden terrein, alleen maar kijken. En toen ik een jaar of 9 was, klom ik via de armleuning van een fauteuil omhoog om haar jurk van dichtbij te voelen. En mijn elleboog, nee, die tikte tegen het hoofdje. Knak! Danseresje op de grond, hoofdje eraf en één oortje in guzelementen. En ik in blinde paniek een drupje velpom gepakt en het hoofdje er scheef opgeplakt. En het afgebroken oortje heb ik heel snel doorgeslikt zodat niemand het bewijs zou vinden. Oh ja, mijn moeder heeft tot haar overlijden gedacht dat het beeldje een fabrieksfoutje had. Oh, heel goed. Laat je horen, ik ben heel benieuwd. Wat mocht je vroeger als kind thuis absoluut nooit ergens aankomen? Dat mooie beeldje, de radio, iets anders. De chocola van je vader zoals ik. Laat je horen.

0: design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooijman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooijman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooijman-autogroep.nl. Kooijman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Hey Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Niet verkeerd. Zometeen staat Roxy Music voor je klaar met Dance Away. Eerst de verkeersinformatie met 3 meldingen. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9 minuten. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. Zorgt voor 7 minuten vertraging. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 minuten.
7: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
8: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
8: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
15: Opgelost, Autotaalglas.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, Dance Away bij Radio M Utrecht van Roxy Music. Blijft dan zo'n nummer waar alles een beetje langzamer van te gaan, weet je wel? Je ziet het een beetje voor je, verlaten dansvloer. Eentje zit er nog een beetje droevig aan de bar. Glas in de hand, net een gefrituurde bitterbal op en daarna met een glitterrandje, precies zoals we het bedoeld hebben. Laat eerlijk zijn, hè? Brian Ferry kreeg verdriet nog charmant op de kaart. Dat is deze man wel, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag met Erwin Peters. Ja.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

heerlijke plaat, hè? Hij past wel op zo'n zondagmiddag. Geeske was net aan de telefoon, die zat gewoon lekker te rummikuppen. Hebben we van de week ook nog gedaan, ja? Ach, heerlijk, met mijn moeder. En ze won. Weer. Laat maar. Ik rakel het allemaal weer op. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is Pluk de Middag op deze zondag. En de vraag die is, ja... Ik ben heel benieuwd wat jij hebt, hoor, maar... Waar blijf je van je vingers af? En wat stond er vroeger thuis waar je absoluut niet aan mocht komen? En wat deed je zodra je ouders even niet keken? Dat hoeft niet groot spectaculair te zijn. Maar stuur een berichtje naar de studio. Dat is grappig, hoor. Wat stond er dan? Wat was er dan? Marion Brouwer was een jaar of 6. En bij haar thuis stond zo'n klok met van die grote wijzers. Zonder glassen voor je. Ik voel hem al aankomen. Nou, dat is voor een kind natuurlijk vragen om problemen. Zo'n grote wijzer kun je gewoon vastpakken. En je zit zo, oh. En Marion begon eraan te draaien. En tot, brak. Ja. En moeder woest, want de klok was nog van haar ouders geweest. En ja, vader, ja, die was niet boos te krijgen. Hij repareerde hem gewoon. Ja, ik zou als kind daarna wel ieder uur even voorzichtig vragen. Papa, hoe laat is het eigenlijk? Of zo. Theo uit Maarsen zegt, ja, wij mochten niet aan de grote radio van mijn vader komen. Want toen mijn ouders weg waren, heb ik toch even aan de knoppen gedraaid. En ik kreeg alleen maar een Russische zender. En mijn vader kwam thuis en vroeg waarom de radio ineens Russisch sprak. Maar Theo, dan moet je dus binnen 5 minuten uitzoeken hoe je van Moskou weer in Hilversum komt. Zonder dat je weet waar Hilversum zit op die schaal. Succes! Caroline van Kuik en haar zus die gingen nog een stapje verder, ja. Die gebruikten stiekem de geluidsapparatuur van hun vader. En daar was hij heel zuinig op. En ze bliezen de boksen op. Oh. Dat is wel meteen een vrij duidelijke manier om te laten weten dat je eraan hebt gezeten. Maar Caroline schrijft erbij dat het voor haar vader een vrijbrief was natuurlijk... om het nieuwste van het nieuwste te gaan kopen. Ja, dan moet ik iets nieuws kopen. Ja, weet je, volgens mij heeft die man achteraf gedacht... meiden, bedankt. Eindelijk een reden om iets nieuws te kopen. Ja. En nog even van Gerard Scheppingen, die mocht thuis bijna overal aanzitten... behalve aan het gereedschap van zijn vader. Het is echt iets van, druk niet op de rode knop. Het lag wel keurig geordend in de bijkeuken... en zijn vader wist dus precies wanneer er iets ontbrak. En Gerard schrijft er nog achteraan... ja, we hadden natuurlijk ook wel eens zijn gereedschap nodig. Ja, natuurlijk Gerard, en je legt het daarna altijd weer precies terug... op ongeveer de juiste plek, in dezelfde kamer, als het mee zat. En even kijken, nog even Els uit Zeist. Mijn moeder had een kast met dure glazen. En toen ik een keer alleen thuis was, wilde ik daaruit drinken. Ja. En bij het terugzetten, ja, tikte ik 2 glazen tegen elkaar. Allebei kapot. Ik heb de scherven in de vuilnisbak van de buren gegooid. En mijn moeder vroeg die avond waarom er in één keer zoveel ruimte in de kast was. Dat vind ik toch ook wel sterk, hoor. Je hebt het bewijs keurig weggewerkt, maar je vergeet gewoon dat er 2 glazen ontbreken. Ja, dat vind ik mooi. Matte, mooie verhalen. Laat ze komen. We zijn onder vrienden. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dave Edmonds hier. Pluk de middag. Girls Talk.

0: grappig, hè? Dat Elvis Costello, die kreeg ze dan, die kwam binnen in de studio met een cassette en zei: ik heb een liedje voor je tegen deze man. En deze Dave Edmunds die luisterde en vind ik niet zo bijzonder. Dus hij gooide de hele aanpak om en hij maakte er zijn eigen versie van. En dat werd dus een grote hit. En Elvis Costello, laat maar zeggen, die grapte later dat hij hem dronken bravoure had weggegeven. Uit dronken bravoure, hij was gewoon een beetje jaloers. Zometeen spelen wij hier, bij je vrienden van Radio M Utrecht, spelen wij 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. About eerst die wetten voor heerzaken. Geen idee waarom ik dat op het Duits doe. Vandaag wolken, maar ook af en toe een stukje zon. Als ik naar buiten kijk, ja, net de zon een beetje weg. Best wel behagelijk, moet ik eerlijk zeggen. Viel me net op. Gaat over 18. Morgen wordt het een beetje een copy-paste verhaal. Dat is eigenlijk een beetje een kopiëren-plakker verhaal. Ongeveer weer 20 graden. Iets meer zon dan vandaag. Maar hou me te goed, hoor. Dan de verkeersinformatie. Er waren een aantal vertragingen net. Dit zijn ze vanaf... even kijken. Nou, dit zijn ze. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Schoenhoevelaken 8 minuten extra reistijd. En de A224 Arnhem richting Zeist. Dus de aansluiting met de A30 in Veenendaal. Daar 8 minuten ook. Hatsenflats, daar gaan we.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, My Destiny, 1992. Ik moet eraan denken, dat was ik net 2 jaar radio aan maken. Bedacht dat ik juli 1990 begon. En ik denk, dat is 36 jaar geleden. Goed, ik eet het straks thuis wel van me af. Daar gaan we. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij je vrienden van Radio M Utrecht. 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje, een onderwerp en de titel. Het kan ook sneaky verstopt zijn in de namen van de groep of de artiest. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? 3 platen. 3 aanwijzingen noemen we dat. En dit

blijft een vrolijk liedje. Ik had het bijna afgekondigd, had ik bijna iets weggegeven. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Het was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Als je een idee hebt, mocht je een idee krijgen. Wil wij zeggen oprisping, maar dat is iets anders. Stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Die kun je gratis downloaden. Heel handig dingetje voor heel veel meer dingen. Maar ook communiceren met de studio. Rechtsboven app ons komt het hier binnen. Aanwijzing nummer 2 is dit in het spelletje 3 voor 4.

Ja, dat uithaaltje moest nog even. Dat is aanwijzing nummer 2 was dat. Van 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? Weet je het al, de overeenkomst. Er komen dingen binnen die niet helemaal goed zijn. Bijna goed zijn. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja. Op zich, ja. Maar goed, heb je hem te pakken al? Dan zou ik willen zeggen, heb het als de niet daar. Want dan heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon na aanwijzing nummer 3. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht voor zo meteen de oplossing 3 voor 4 3 platen met 1 overeenkomst. En dit is aanwijzing nummer 3.

0: Ja, en dat was hem. Dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Nou, heb je het pakken? Ja hoor, dat wordt wel... Nee, het is niet weer. Nee, ja, het is... Ja, even kijken. Ja. Oh, dat is ook wel lullig. Ik ga hem... Oké, dit gaan we doen. Dan moet ik een keuze maken. Ik ga even bellen die... Eerst het goede antwoord gaf en daarna verkeerde antwoord. Ik ga niks zeggen. Ik ga gewoon even kijken. Mag ik voor de keuze stellen? Ja. Ja.
1: Hallo. Jan Willem.
0: Nee. Oh, echt? Is dit een voicemail?
1: Nee.
0: Oh, nee. Hallo, goedemiddag met Erwin, Radio M Utrecht. Ik denk, nou, ik heb de voorspel. Hallo, goeiedag. Hoi, Jan Willem. Alles goed? Nee, ik had een 4 fout. En jij?
1: Ik had, zon.
0: Ja.
1: En Windforce 11.
0: Ja.
1: Het gaat een beetje over het weer, dacht ik.
0: Ja, maar dan moet je wel een keuze maken. Dat was wat je... Ja, zon wind. Ging het. Ja,
1: wind.
0: Wat?
1: Wind. Wind.
0: Wat zei je?
1: Wind.
0: Ja, wind. Ja, hey, ja. Ik denk nou. Nou, je laat me wel schrikken. Eerst denk je toch een voicemail. Je was, deed je het expres of niet? Want het was echt, ik denk, echt, dit is een voicemail.
1: Nee.
0: Oh, dat is jammer dan. Omdat je hoorde mij natuurlijk zeggen van, nou, ik bel iemand die het eerst goed fout en weet ik wat allemaal had. En toen, jammer dan. Ik dacht dat het een voicemail was. Ja, jammer dan. Ik ben niet bereikbaar, dacht ik. Maar dit is de echte Jan Willem. Zon, wind en weer. Ja, maar de overkoepelende is wind. Dus dat heb je helemaal goed, Jan Willem.
1: Nou, kijk. Top toch?
0: Zo, het lucht helemaal op, geloof ik.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, joh, wat was je aan het doen, behalve naar de radio en het luisteren?
1: Ik was mijn de laptop bij mijn vrouw aan het vormen. Opnieuw instellen.
0: Oh, jeetje. Voor de rest wel een leuk leven. Gaat het goed of niet? Gaat het goed? Ja,
1: gaat het prima.
0: Ach, wat ja, hij wordt heel traag en zo, dat soort dingen. En dan, zo.
1: Ja.
0: Oh jeetje. En of bij je Windows had je Windows 94 en die denk ik gaat toch iets.
1: Ja, en Windows 94, die bestaat niet eens, man.
0: Nee, zou die niet kunnen
1: Windows
0: draaien?
1: 98, denk ik.
0: Oh ja, ach. Nou, ik heb nog een. Ik heb mijn oude PC. Dat is de eerste PC eigenlijk die ik kocht, was een 386 DX. 33 volgens mij. En daar heb ik. Heb ik nog. Dat is 94. Maar toen had je voor deze. Die harde schijf kun je. Ik weet niet of die nog werkt, maar die harde schijf die kun je er toch uithalen, denk ik.
1: Ja, die kun je gewoon uitputteren. Ja hoor.
0: Zou ik dat ook kunnen, denk je, als er niks kan? Als je mij inschat, zo een beetje. Maar zou die dat?
1: Schroeven erin.
0: Oh god.
1: Hakken. Hey vriend.
0: Ja.
1: Ga je zo nog een leuk plaatje voor me draaien?
0: Nou, wacht even, ik was niet zo ver. Eerst jij iets voor mij doen, hè? Want je moet nog zeggen welke prijs je wil hebben. Een shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje?
1: Die shopper heb ik al. Alles heb ik al.
0: Ja, die zit er niet in.
1: Wow.
0: Een puzzelboekje, een notitieboekje, een deelgeroem.
1: Doe maar een notitieboekje.
0: Nou ja, welke plaat wil je horen? Misschien kunnen we dat ook nog doen. Ik kan niet gaan doen.
1: Alive and Kicking van...
0: Nou, Alive and Kicking van...
1: Alive and Kicking. Simple Minds.
0: Jeet!

dingetjes en zo. Die oude computer zit natuurlijk patience nog op. Hey, dat kon je vroeger zo. Och jeetje, dat ga ik doen. Blijf nog even hangen met Jan Willems. En dan ga ik even je gegevens controleren. En dan succes met de

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
3: Lekker!
2: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
18: Radio M Utrecht. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Waarschuwing voor de scheepvaart. Alle districten Zuidwest. 6 overige districten. Geen waarschuwing, moest ik aan denken. De verkeersinformatie met een paar korte vertragingen. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeverlaken. 5 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Daar zijn ze druk bezig met de weg. Linker rijstrook is dicht. 9 minuten extra reistijd. En een mooie route om te rijden. Als je toch vertraging hebt. De N224 Arnhem richting Zeist. Tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal. Daar 6 minuten vertraging. En Narada Michael Walden staat voor je klaar met Gimme Gimme Gimme.
5: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuurse op mitchikofftuinen.nl.
19: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
20: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
21: Albert Heijn. Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve car parfum.
22: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
25: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè?
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
28: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
29: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
28: Ah, check.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
31: Pluk de middag met Erwin Peters.

Narada, Michael Wallen bij Radio M Utrecht. En Gimme, Gimme, Gimme. Nou, van harte welkom. Uur nummer 3 alweer. Jeetje, wat gaat het snel als het gezellig is. Zometeen een mooie boyzong. De Edwin Evers Band staat klaar. Het is de nationale.

de vraag is, waar mocht jij vroeger nooit aankomen thuis? Wat moest je laten staan? Wat was hetgeen wat echt niet gepakt mocht worden? Wat, ja, dat is de vraag, hè? Waar mocht jij vroeger absoluut niet aankomen thuis? Beeldje Radio Thomas. Laat het weten, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Ja, en dit is inderdaad zoals beloofd. Pretty Flim Bingo.

0: te vieren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: Ik had even mijn luchtgitaar wel even nodig, zeg. Jongen, het is Edwin Evers. De man, ik ken hem enigszins, een klein beetje. Ik moest altijd wel draaien in Hardenberg, daar woont hij. En dat was classics. En dan stond hij in een hoekje te genieten van een biertje. En gewoon heel stil, heel rustig en zo. Toch mooi, hè? Dat stille water hebben die begonnen. Dit is een nieuwe single en er komt een heel album aan. Edwin Evers, de nationale nieuwe, wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt. Bij het programma van Edwin Meerman, de Hits uit Holland. En het heet Vaste Grond. Nou, welkom nog steeds. En we zijn bezig met Pluk de Middag. En de vraag is dus, waar mocht jij vroeger absoluut niet aankomen? Dat mooie beeldje, de radio of iets anders, heb je dus stiekem toch wel eens aangezeten. En nou ja, ik vond het wel mooi dit hoor. Wat krijgen we dan? Oh ja, de Russische zender. Ja, oh, deze is ook wel leuk. De boksen die opgeblazen werden, dat vind ik ook zo mooi ook gewoon. Er zijn er dingen waar je als kind niet eens aan hoeft te komen om te weten dat je in de problemen zou raken. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Sarah die vertelde over een krokodillentas die bij haar moeder in de linnenkast stond. En de tas was met spullen uit Indonesië meegenomen. En Sarah was natuurlijk vreselijk nieuwsgierig. Hè? Zo, wat zit daarin? Maar als ze met maar ook een beetje in de buurt kwam, voelde ze de ogen van haar moeder in de rug. Dat ken je toch, hè? Je moeder staat ergens anders in huis, maar je weet het gewoon, ze weet het gewoon. En Sarah vertelt iets wat bijblijft. Toen haar moeder overleed en ze het huis moest leeghalen, vond ze het nog steeds heel moeilijk om die tas aan te pakken. Ja, dan ben je al lang volwassen, je mag die kast leeghalen, maar ergens moet je nog steeds moeten zeggen, daar blijf je vanaf. En ik ben toch benieuwd wat erin zat, zeg. Maar dat vertelt het verhaal niet. Dat was wel jammer. Johanna Mil die mocht niet aan de rookstoel van haar vader komen. Dat was zijn domein. Het is een mooi woord, hè? Domein. Niet gewoon een stoel. Nee, daar zat vader. Punt. Bertha Beeldhoven. Mijn vader had een stoel waar niemand op mocht zitten. Ook hij, toen hij een week in het ziekenhuis lag, zat de hond er iedere avond in. En zodra mijn vader thuis kwam, lag de hond weer keurig op zijn kleed. En die begreep de regels beter dan wij. Je hond had goed bekeken. Wel profiteren van afwezigheid, maar zorgen dat er geen getuigen zijn, zoiets. En goedemiddag aan de telefoon met Erin.
1: Goedemiddag met Sky.
0: Hey Sky. Oh, wat in het kader van kijken doe je met je ogen. Yes. Oh, maar vertel eens, wat kon jij niet weerstaan?
1: Nou, ik mocht vroeger nooit aan de oude radio komen. Die radio die komt uit de eind jaren 50, begin jaren 60.
0: Oh, daar zijn jongens en meisjes. Hele... Ja, zo'n tijd, die tijd van Jimmy Hilterman draaien en zo. En zo groot, is dat zo'n groot bak bij? Ja. Zo'n echt zo'n hele, zo'n
1: ja,
0: lel.
1: Een hele grote baksteen eigenlijk.
0: Met
1: wel.
0: Die knopjes ook, weet je wel, van die grote dikke knoppen en zo. En,
1: ja, het was een Duitse radio ook, met ook nog de zender voorop Oost versus West-Duitsland.
0: Oh, maar zo'n hele brede band. Dan kon je echt gewoon al die cijfers erop. Oh ja, leuk.
1: Ja, precies.
0: Onweerstaanbaar.
1: Ik mocht daar eigenlijk nooit aankomen, maar toch deed ik stiekempjes als ze niet keek of ergens anders was aan de knopjes draaien en erop drukken en zo. Maar hij was eigenlijk nooit aangesloten.
0: Oh, er gebeurde niks.
1: Nee, volgens mij doet hij hem wel, voor zover ik weet.
0: Ja, al jij er klaar mee bent niet, misschien maar.
1: Antiek.
0: Hij is er nog steeds?
1: Ja.
0: Oh, de radio, maar deze bekentenis, hè, want je bent op de radio, nu weten ze het,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ik heb het wel moeten bekennen, ja.
0: Ja, nou, hoe lang is dit geleden dan? Is het
1: Een goede 15 jaar.
0: Ja, nou, dingen zijn nog niet echt verjaard, hè? Maar weten ze dat je eraan... Maar heb je hem wel eens gehoord? Hij werkt nog wel zo.
1: Ja, hij werkt nog wel. De laatste keer dat ik hem heb gehoord was een jaar, 2 jaar geleden. Toen was hij ergens anders neergezet.
0: Oh.
1: En toen ging ik hem even testen.
0: Nee, oh, oké. Okay. Ja, is het zo?
1: Ik denk
0: het
1: wel.
0: Oh, ze hadden niet weggezet voor jou, ja, oké. Okay. En maar wordt hij niet gebruikt ook?
1: Nee, niet zo heel vaak. We hebben een ander stereotorentje beneden staan.
0: Hmm. Maar even te veel mij, hè. Wanneer was de laatste keer dat je er toch weer aan zat?
1: Net, omdat ik even wil kijken of
0: Ja, dat is een goeie. Ja, toch, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nou, dankjewel voor je verhaal. En kun je een foto maken? Of heb je een foto ervan misschien nog?
1: Ik heb een foto.
0: 1
1: secondje.
0: Oh, ja, ja. Oh, wacht even. Die kan even... Die wil ik in ieder geval...
1: Kijken.
0: Ja, stuur hem even naar de studio. Kun je dan wil ik hem wel zien. Of ik het bij te gooien. En je bent niet in de buurt, hè, van die radio, of wel nu?
1: Nee, nu niet. Ik zit boven.
0: Oh, nee. Oh, je zit boven, maar hij staat wel daar waar jij ook bent. Nou,
1: Oh. Hij, de radio staat beneden.
0: Oh, ja, nee, dat snap ik er zo. Maar heb je geen, kun je niet naar beneden lopen? En, oh, die knopjes. Welke? Oké. Okay.
1: Hij zit nu ook niet aangesloten of zo.
0: Oh, wat voor een werk is het? Ja, ik ga kijken of ik hem nog op Facebook kan zetten. Maar het is echt een houtje en zo. Maar welk knopje was je favoriet al?
1: De middelste altijd. Want als je de andere indrukt, ging degene die je eerst had ingedrukt weer naar beneden. Naar boven of zo.
0: Oh, oké. Okay. Maar je kunt er niet vanaf blijven, bedoel ik. Sorry. Ja, dat snap ik wel. Nou, dankjewel voor de foto. En ja, kijken jullie met de oogjes, maar ik zou er ook aan zitten hoor. Dat gevoel van die knopjes. Dankjewel Sky voor fantastisch verhaal. Een mooie radio ook. Nu op de radio trouwens, Sister Sledge. En Frankie.

0: Het is Frankie Sisters Sledge bij Radio M Utrecht. Druk niet op deze knop, druk niet op de knop. Te laat. Vandaag even kijken, het wordt blijft droog in ieder geval. Het is een graad of 18, 17. Langzaam koelt het af. Vannacht een graad of 12. Morgen overdag best oké hoor. Best veel zon. En dan wordt het een graad of 19. En dan verkeersinformatie. Het is lekker rustig, een beetje zondag. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. En de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. Door wegwerkzaamheden de linkerrijstrook is dicht. Daar 7 minuten vertraging.
1: De middag met Erwin Peters.

Ja, wel Skynet aan de telefoon. Maar ze heeft niet alleen raar, ze heeft zelf een cassettespeler en zo. Ze heeft een fantastische... En Harvest Moon van Neil Young vertelt ze net, is haar favoriete plaat. En ze is 20. Nou, dan heb je smaak. Nou, ze luistert naar mij, dat weet ik niet. Oké, zometeen, dat is over 25 minuten, dat is wel even een dingetje. Over 25 minuten, dan is zij hier, Etten Meerman. En ik vind dat zelf een van de allerleukste programma's die er zijn. Dat is het Gouden Weekend. Dan is het ook de datum van vandaag, de week, dus 20 september in dit geval. Maar van welk jaar? Even kijken of je aan de hand van een aantal feitjes of zo kunt bepalen welk jaar dit is. Ja, daar gaan we dan. We stappen zo meteen in de tijdmachine naar een nazomerse septemberweek, waarin de Haagse politiek de dansvloer op volle toeren draaien. Ja, het is... welk jaar is dat wel? Ja. In Den Haag rijdt de Gouden Koets uit voor een beladen Prinsjesdag, waar minister Wim Duisenberg met zijn koffertje de miljoenennota presenteert om de groeiende overheidsuitgaven te beteugelen. En prins Bernhard na de Lockheed-affaire voor het eerst niet in uniform verschijnt. Ja. In Utrecht verdringen scholieren en studenten zich in Hoogkaterijnen voor de nieuwste ripfluwelen truien en rekenmachines met rode cijfertjes. Sky trouwens, daar zitten ook mooie knopjes op hoor. De rekenmachines met rode cijfertjes, terwijl aan de Oude Gracht lange rijen voor de bioscoopcamera staan voor de film One Flew Over the Cuckoo's Nest met Jack Nicholson. Hoe vaak ik die film niet gezien heb. En uit de transistorspeakers schalt de dansplaat van het decennium onbedreigd op nummer 1 en de top 40. En dat is ABBA met Dancing Queen. Oh ja. Terwijl BZN met Mon Amour keihard in de achtervolging is. Als je even afrekenen in guldens in die tijd, voor een liter benzine betaal je aan de pomp precies 96 guldencent. Pijnlijke stilte. En net nog onder die magische grens van 1 gulden. Een fluitje bier op de neuden kost 1,15 gulden. En voor een vis patatje leg je ongeveer 1,20 gulden neer bij Frituur van den Bergen op Vredenburg. En een eigen pandje kopen in de Utrechtse binnenstad voor gemiddeld 132.000 gulden bij de herfst al koning te rijken. Gewoon een pandje. En de pasgeboren baby in de straat heet hoogstwaarschijnlijk Dennis of Monique. Het is... Duisenbergs koffertje, rijen voor Jack Nicholson, spotgoedkope benzine en de wereldwijde hit van ABBA, Dancing Queen. In welk jaar? En in welke week zitten we? Je hoorde de details uit de week van 20 september 1976. Dag zometeen, dus om 5 uur. Zover is het nog niet voor die tijd dat je hoort. De Rolling Stones.

0: pom. Ja, het is Lynn Rose, Lynn Anderson, Lynn Rose. Lynn Garden met Rose Anderson. Zoiets. Dit zijn je vrienden van Radio M Utrecht. Over 13 minuten. Edwin Nierman met het Gouden Weekend. Maar wij hebben nog steeds, we zijn nog steeds bezig met die vraag. Waar mocht je vroeger niet aankomen? En heb je dat toch gedaan? Nou, er komen verhalen binnen en je denkt van, nou, dat heb je toch niet echt. Het is toch niet echt. Hans, het is toch niet echt, Hans?
1: Het is wel echt, jongen.
0: Ik heb ook een soort gelijk iets gehad volgens mij. Ik weet niet meer precies wat het was, maar dat ik dacht van, oh ja, nee, dit kan wel. Of nee, dit is lekker of zo, weet je wel. Dat het toch iets anders is. Maar ik moet eerlijk zeggen, jij wint. Waarom mocht je vroeger niet eigenlijk niet aanzitten en wat heb je toch gedaan? Vertel.
1: Nou, ik zou je vertellen, mijn moeder maakte vroeger alles schoon met, dat heette vroeger Fim.
0: Ja,
1: tegenwoordig
0: poeder.
1: Is het Jif. Dat was poeder.
0: Oh, Fim bestaat er niet meer. Oh ja, Fim inderdaad. Ja, ja.
1: Ja, dat Fim, dat bestond vroeger. En dat werd dan op de aanrecht een dotje gerecht.
0: Ja.
1: Nou, en ik dacht dat dat poedersuiker was. Dus als klein kind van 6 jaar nam ik een hap. Nou, dat heb ik moeten
0: een
1: weten,
0: hap.
1: Hoor. En ja. Ik zei vertellen, ik dacht dat ik mijn mond die brandde uit, mijn keel brandde uit. Mijn moeder, ik ben weggelopen. Want oh jee, als mijn moeder erachter kwam. Ik ga water gedronken, spoelen. Ik heb een bardalas gehad, echt waar.
0: Oh, het was een flinke hap. Oh.
1: Ja, ja.
0: Oh, vol overgave. Hè?
1: Ja, ik moest overgeven, ik moest hoesten, alles.

0: Ja, het spul bestaat niet meer. Het was een gele bus volgens mij. Blauw.
1: Ja, een blauwe bus. En het was volgens mij was het nog van karton ook toen al.
0: Oh.
1: En er zaten van die grote gaten. Ja. En dan kon je dus die rode dop eraf trekken. En dan moest je dat op de aanrecht sproeien.
0: Ja.
1: En er werd elke keer met een natte doek werd er een dotje gepakt. En dan werd er een beetje schoongemaakt.
0: Ja, of gegeten. Oké, maar elke keer als jij poedersuiker ziet, soms heb je denk ik toch wel de poedersuiker ziet, denk ik, poedersuiker.
1: Nou, daar ben ik nu overheen, want mijn vrouw eet elke dag gestampte muisjes op brood, elke morgen.
0: Ja.
1: Dus het leek er een beetje op. Dus dat verhaal heb ik toen een keer verteld door een vrouw.
0: Oh, dat doet ze het expres.
1: Die hebben we erg moeten lachen. En nu doet ze het expres.
0: Ja, dat
1: doet het
0: expres. Dat zal je leren en zo, ja. Nou, wat een verhaal zeg. Mag ik jou hartelijk danken? Oh, het is niet aan te raden en zo, ja. Och, nou, geen film. Nee, nou, dankjewel Hans voor je verhaal.
1: Dankjewel en een fijn weekend.
0: Yo, hoi. Och, ik kan je voorstellen. Lekker.

Ja, nog een heel klein stukje van de Tremors. Tot zometeen 5 uur, het Gouden Weekend. Maar een klein minuutje. Maak het goed met je de volgende keer.

0: Volgende week ga ik hem helemaal voor je draaien. Zo meteen om 5 uur is het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Week van 20 september 1976.
1: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
2: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
3: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, Bo, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ga
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En dit apparatief vandaag uit de Franse keuken van Michel Vugain. Hele Big Bazaar, een heel koor had hij om zich heen. En ringen ding was dat. En Nouveau deze week op 29 zie ik in de Nationale Hitparade.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En ook nog een oude troetelschijf, dus veelbelovend voor de komende weken. Maar dan 50 jaar geleden. We zijn vandaag ook weer echt in het goud. Dus met deze week van september in 1976. Dat betekent geschiedenis aan de dis. De hits voor fijnproeven. Liefhebbers van gebakken lucht en gesneden koek. Een blik vol herinneringen dat we hier opentrekken. Met vooral de blik op het verleden. En het zwingt hier ook niet onregelmatig de pan uit. Nou, we hebben net al een mooi voorbeeld gehad. We duiken ook even in het nieuws van deze week met de kranten erbij. En hier en daar wat fragmenten. En ook Nico Haak.
2: Gooi een kwartje in dat ding. Blijf niet zitten, kom op en zing.
0: Onvermoeibaar.
2: Geloof me, heus, het is voorbij met moe zijn.
0: Ja, kwartjes, ja. We zitten nog in het gulden tijdperk. En het gaat ook nog eventjes over de miljoenennota van toen. En ook de Steve Miller Band. Een halve eeuw dus. Heerlijk. Een vlucht in het verleden.

Boni, nog een heel nieuw geluid vanuit Duitsland. En ook nieuw zie ik in de nationale hitparade van deze week, 50 jaar geleden. En Daddy Cool, papi vindt het ook altijd wel leuk om even te horen wat de voetbaluitslagen zijn uiteraard. Zometeen duiken we ook even in de kranten van deze week en die kwam ik tegen. Prinsjesdag gaat het uiteraard over ook wat shownieuws hier en daar. Ik zie hier een lachende Connie van den Bos en Anita Meijer op de foto. Ook is er goed nieuws voor dienstplichtigen en mensen die graag aardappeltjes op tafel hebben bij het avondeten. Of misschien als je nog wel warm tussen de middag. Helemaal niet zo gek anno 1956. En nu draait de jukebox met Nico Haak, een oude hit van Theresa Brewer. Hè? Music, music, music.

0: Het Gouden Weekend, vandaag dus ook in het goud met het geluid van 50 jaar geleden. En na Dr. Bernhard hadden we al snel Dr. Hoek in de nationale hitparade. En nu is de mooie ode aan de zanger, Dennis LeCollier. A Little Bit More was dat. En zometeen, ik zei al even, het is echt een familieprogramma. De broertjes Tavares. En ook die zijn nog hartstikke nieuw in die dagen. Eerst even wat berichtjes uit de kranten van deze week. De voetbaluitslagen in de Eredivisie was er een wedstrijd van Haarlem tegen Utrecht. Niet zo goed voor de Domstedelingen. 3-0. En in de Eerste Divisie was er ook nog de wedstrijd MVV Amersfoort. Ook dat was niet zo gunstig voor onze regiogenoten, want dat was namelijk 4-0. En Roda JC blijft koploper, zie ik staan nu in het algemeen klassement. En dan heb ik hier een shownieuwtje. De twee bekendste zangeressen van ons land, Connie van der Bos en Anita Meijer, die waren het feestelijk middelpunt van een bijzondere party. En deze werd gehouden ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwste LP van Connie. Talrijke artiesten waren aan het Leidseplein in Amsterdam samengekomen om Connie met deze nieuwe plaat geluk te wensen en het glas te heffen. Anita Meijer had eerder dit jaar ook een groot succes, hè, met de Rainbow Train en die Alternative Way onder andere. En Oma Arie is ook de nieuwe single van Connie van der Bos. De Nederlandse Spoorwegen is in overleg met het ministerie van Defensie om een algemeen treinabonnement voor dienstplichtige militairen in te voeren. Onderzocht wordt ook of een soortgelijk abonnement kan worden ontworpen voor beroepsmilitairen. En dit is ook nog wel even goed nieuws voor de mensen die graag warm eten zo rond dit tijdstip anno 1976. Want de aardappelprijzen zijn enorm gedaald in de afgelopen dagen. Wat vooral te danken is aan het bijzonder goede groeiweer. Het heeft hier wat geregend, het is heel lang droog geweest. Dus dat merk je er ook meteen in je portemonnee. De marktprijzen voor de meest gangbare bintjes aardappelen zijn gezakt tot ongeveer 80 cent per kilo. Tegen nog 77 cent een week geleden en bijna 1 gulden eerder deze zomer. En dan nog even naar het grote nieuws in de politiek, want het was Prinsjesdag, een beetje beladen ook allemaal vanwege de Lockheed-affaire eerder dat jaar voor Prins Bernhard, dus het was een moeilijke tijd. Maar hij werd die dag, die derde dinsdag in september in het zonnetje gezet. En ik lees ook nog dit erover, want de socialist Giebels, die veroorzaakte enige consternatie in de Tweede Kamer door onaangekondigd openlijk de inhoud weer te geven van een gesprek met koningin Juliana. De koningin gaf daarin volgens Giebels een redelijk gunstig oordeel over taalgebruik in de troonrede. De koningin vond het met name dat er niet zo'n overdreven gebruik van vreemde woorden in de troonrede is gemaakt als andere jaren. En daarentegen vond de majesteit nog steeds dat de haar in de mond gelegde zinnen wel aan de lange kant waren. Nou, we gaan nog even luisteren.
1: Leden van de Staten-Generaal, ongetwijfeld gaan de gedachten nu terug naar de moeilijke periode die achter ons ligt. Laten we vandaag in het besef van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vooral zien naar het vele wat ons te doen staat. Er wachten het komende parlementaire jaar zware taken. Na de diepste inzinking sinds 1945 heeft de economische ontwikkeling in de westerse wereld een keer ten goede genomen.

Paul McCartney en Wings. Hij is weer terug in de Nationale Hitparade. Was even weg. Re-entry noemen ze dat. Let Him In. En dat begint met zijn eigen deurbel. Ook het geluid van de Big Ben. Ik stond zelf onlangs nog even voor zijn woning. Aan de Cavendish Avenue. Uiteraard mocht ik niet naar binnen. Dat gold destijds wel voor onder meer Martin Luther. Die werd genoemd. Dat was naar verluid ook een bijnaam van John Lennon. Phil en Don, dat waren de Everly Brothers. Brother Michael, zijn broer ook. De zanger van The Scaffold. Uncle Ernie, een personage uit de rockopera Tommy. Dat onder andere door Ringo Starr werd vertolkt. En ook Auntie Jean, een tante. Allemaal namen die voorbij kwamen in dit liedje dus. Het Gouden Weekend. Aan het einde van deze middag. Een toast op toen en hier hebben we een echte afternoon delight nog even. De Starland Vocal Band.

We zijn terug in 1976. We maakten kennis met Ernie in de Sesamstraat. Denk ik toch nog even aan Wim T. Schippers. Maar ook Uncle Ernie werd net al even bezongen door Paul McCartney en Wings. En ook nog Long Tall Ernie en The Shakers, hoe toevallig. En All Right, Making Love in the Middle of the Night. En dat na Afternoon Delight. Zo kan hij wel weer even. En zij staan overigens op nummer 20 met Arnie Treffers, hè, de zanger. En zometeen de Steve Miller Band na Elton John en Kiki Dee.

was ook nog een mooie toekomst weggelegd voor dit nummer. Want wordt nog altijd graag gedraaid en gehoord na 50 jaar. De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle was dat. En hier is de man die eigenlijk door het leven ging als Jack de Nijs. Vooral producer van heel veel hits. Maar zelf ook af en toe te vinden achter de microfoon als Jack Jersey. Zo ook toen met deze. En ook nog een beetje André Mos op de saxofoon. Blue Brown Eyed Lady.

McCartney die heeft dus gezegd dat het een van zijn favorietjes is. Nou, zijn stem hoorden we al eerder. De Liverpool Express, ook niet zo heel gek natuurlijk. En You Are My Love. Zometeen in het volgende uur hebben we onder meer George Baker. Het ging al over Fly Like an Eagle. En dit was dan Wild Bird. Dat is zijn hit van dat moment. En in de top 10 staat Lia Vilesco. En die hele top 10 van 50 jaar geleden staat ook klaar voor het volgende uur dus. Van dit gouden weekend. En tot aan 6 uur nog. Fleetwood Mac, de nieuwste, werd geschreven en gezongen door Stevie Nicks. En dat schrijven deed ze in slechts 10 minuutjes.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
0: Albert Heijn. Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Hey!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
10: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
23: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
24: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
24: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En vandaag het geluid van Wings tot aan Wild Bird. Hoewel deze inmiddels op de weg terug was. Vorige week nog in de top 10. Deze week staat hij nummer 12. De George Baker Selection.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En dat in de nationale hitparade. Geschiedenis aan de dis. Een flinke portie nostalgie zonder op te scheppen. Het is altijd weer een uitje naar ooit. Muziek met smaak en toch ook wel hier en daar met een korreltje zout. En heerlijke gebakken luchten bij een even voor zeven. Dan een zoet toetje. Het toefje op deze taart, zeg maar. En dan blazen we die 50 kaarsjes dus weer uit. Niet onregelmatig zijn we ook echt in het goud. Zo ook vandaag dus. Met ook de top 10 erbij zometeen van de nationale hitparade. En we horen van Vicky Sue Robinson, ook wat platen die net uit waren. En ook deze Vicky. Vicky Leandros, en dat in het Duits. En hartstikke nieuw nog, deze van Sammy Davis Jr. Na het thema uit Beretta was hij al snel ook weer terug met deze. It

0: De Beatles van 50 jaar geleden. Het einde toen van die hele warme, bijzondere zomer van 1976. En het nazomerde ook nog regelmatig. En deze was nog hartstikke nieuw en veelbelovend alweer voor de herfst. Getipt voor de Nationale Hitparade. Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. En we gaan zo de top 10 in. Eerst nog even een fragmentje uit het Polygoonarchief.
1: Jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog vlogen laag over het marinevliegkamp Valkenburg. Bij de introductie van een film die in die periode speelt. En waarin Rutger Hauer de hoofdrol zal vervullen. Het was het spectaculaire begin van een perspresentatie van de film Soldaat van Oranje. Van producent Rob Hauer en regisseur Paul Verhoeven. Rutger Hauer speelt de rol van de schrijver van het boek Erik Hazelhoff Roelfsema. De rol van diens vriend Peter Tazelaar wordt vervuld door Jeroen Krabbe. Enkele dagen nadat zo het nieuws over deze productie bekend was gemaakt en spelers en technici waren voorgesteld, begonnen de eerste opnamen.
0: Toen begon het allemaal nog ook, hè? Soldaat van Oranje, half eeuw geleden. En de stem van Philip Bloemendaal was dat nog een keer.
2: Top 10.
0: Van deze week dus, in september 1976. Het gaat over een bokswedstrijd die 2 jaar daarvoor werd gespeeld tussen George Foreman en Mohammed Ali in Zaïre. Hier is Johnny Wakelin.

En deze lage stemmen stonden eerder nog heel hoog. Zelfs op de eerste plaats van de Nationale Hitparade. Nu op nummer 9, dus ook iets lager inmiddels. Met die fraaie stem ook van Winfred Blue Love. Hij verzorgde vooral het gesproken gedeelte van Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Ja, en 1976 was muzikaal ook vooral het jaar van de hond. Begon dan met Rudy Carrell zijn straatje om. Rosalie was die van Brotherhood of Men. Shannon van Henry Gross. En dan is er ook nog Monza. In de hoogste versnelling nog een keertje. Ferrari op nummer 8.

Groot succes. Maar waar hoor je hem nog? Vandaag bij ons in het Gouden Weekend. Deze week op 7 in de Nationale Hitparade in 1976. Eerst was het Sandra en Andres. En hij had nu een nieuwe dame aan zijn zijde. Rosie. En ook met haar een groot succes dus. En My Love. En dan gaan we weer terug naar de dansvloer van destijds. Dit komt dan weer uit de stal van Catapult vanuit Leiden. De stem hier van Lea Vilesco. En ook op deze zondagavond heerlijk om nog eventjes op te dansen. 5:05 p.m.

En dat is Brian Ferry. In de zomer van 1976 viel het doek voor Roxy Music. En ook liep zijn verhouding met fotomodel Jerry Hall op de klippen. Ze ging namelijk voor Mick Jagger, dus het zat hem allemaal niet echt mee. Hij had wel ondertussen groot succes met deze oude hit, Let's Stick Together, in een nieuw jasje. En zelf was hij overigens gekleed als echte gentleman. Ook wel de modieuze gladheid genoemd, las ik. En hier is nummer 4, Jimmy James.

En deze tango kwam van Vicky Leandros. Ook gezongen door Rita Hovink in die dagen. Deze week nummer 3 in de Nationale Hitparade. En dit is Pussycat. En die mogen zich ook verheugen op internationaal succes. Daar zal ik zo meteen iets over vertellen. Bij ons staan ze nummer 2 met Smile.

En aan Mississippi kwam het allemaal snel in een stroomversnelling ook, hè, voor Pussycat. Ook in het buitenland groot succes, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk voor Smile. Bij ons deze week dus nummer 2 Hollandse country, die ook nog werd beloond met een exportprijs van Koen Amers en vele gouden platen. En welke hit stond 50 jaar geleden bovenaan, dus ook helemaal in het goud nu? De rode loper gaat uit voor Dancing.

0: Over het plezier dat je kunt hebben als jong mens. Maar ook met de melancholische ondertoon dat de tijd voorbij gaat. En inmiddels 50 jaar voor Dancing Queen van ABBA. Deze week van 76 dus nog bovenaan in de nationale hitparade. En binnenkort zijn we weer terug in deze jaargang. En komende zaterdag in de buurt zie ik met 1974. Maar voor nu heb ik nog even een zoet toetje.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Dan gaan we die 50 kaarsjes weer uitblazen. Dat doen we met een heel fijn muzikaal afspraakje. England Dan en John Ford Coley. Speciale aandacht ook op de radio voor deze.
2: Hilversum 3, doet ons schijn.
0: I really love to see you tonight. Goedenavond. Hello.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor 169 euro.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij voordeeluitjes.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is
14: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De avond van de nostalgie. Een avond om...

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jon van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jon van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hartelijk zondagavond en ik hoop dat ik jou een op zijn minst lekkere zondagavond kan bezorgen, maar misschien ook wel een romantische. In ieder geval een avond die jou het weekend laat herbeleven, je laat opladen voor de week die komen gaat. En dat ga ik allemaal doen door middel van muziek. En we gaan vanavond een paar keer op reis. En reizen en romantiek die kunnen natuurlijk uitstekend samen met elkaar gaan. Helemaal als je op een mooi zandstrand zit met een blauwe zee en een ondergaande zon. En dat gaat op twee manieren gebeuren vanavond. Als je tenminste je dromen zijn werk laten doen. En Ia die komt er straks aan met Caribbean Blue. Maar eerst gaan we op de boot van Christopher Cross mee.

altijd blijven dromen. Altijd blijven dromen van wat je maar wilt. En dat kan je hier op Radio M Utrecht vanavond zeker doen. Want Enya neemt je mee naar een plek waar het romantisch is.

komt een musical aan met Simone Kleinsma in de hoofdrol. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend, want die musical die heet Vlieg met me mee. En die zit vol met de liedjes van Paul de Leeuw. En misschien zit Zonder jou er ook wel in.

En in deze tijd van het jaar is het moeilijk om ze te spotten, de vallende sterren. Maar omdat ik Rose Royce voor je heb gedraaid, mag je wat mij betreft een wens doen. Goedenavond, fijn dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Ik ga nu Simply Red voor je draaien, If You Don't Know Me By Now.

Er kunnen vele redenen zijn om van iemand te houden. En als je even de woorden er niet voor weet te vinden, dan kan je altijd Jim Reeves opzetten met I Love You Because. Ik heb zometeen nog een mooi liedje voor iedere ouder voor je meegenomen. John Mayer namelijk met Daughters en zijn goede advies. En ik draai ook nog Diana Ross en Lionel Richie voor je. Dit is Endless Love.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Manning Champersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier